0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jesselgus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door 2 mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. 2 mannen en een vrouw zijn opgepakt. En kogelstoter Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen met een persoonlijk record. En dat is precies wat ze wilde. Ze stootte 19,64 meter in de eerste poging en was daar enorm blij mee. Ook omdat ze pas nog ziek was. Het goud ging naar de Nederlandse Jessica Schilder, die ruim 1 meter verder stootte. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goeienacht. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok. Maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko 1,5 week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: een hele goede morgen. 6 uur exact het nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Een heftige avond voor een vrouw in Brabant. Ze werd gisteravond in haar eigen huis in Veldhoven overvallen en bedreigd door twee mannen. Pas toen een tweede bewoonster naar beneden kwam, sloegen de overvallers op de vlucht. En niet veel later wist de politie in Eindhoven 3 verdachten aan te houden, melden regionale media. In hun vluchtauto lagen onder meer bivakmutsen en handschoenen. En de politie doet nog onderzoek. Een urenlange zoekactie op het strand van Scheveningen. Hulpdiensten zochten gisteravond met boten, een helikopter en over het strand naar een vermiste zwemmer. Een voorbijganger sloeg alarm nadat hij iemand bij de pier onder water zag zakken, dat meldt Omroep West. Maar na bijna 2 uur werd de zoektocht gestaakt, werd niemand gevonden en er lag ook geen achtergelaten kleding op het strand. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is verder opgelopen, na ruim 130. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen, want reddingswerkers zoeken op tientallen plekken nog altijd naar overlevenden onder het puin. De aardbeving was gistermiddag en veroorzaakte heel veel schade. Meerdere vliegvelden zijn dicht en in verschillende steden geldt inmiddels een avondklok. En Nederlands succes op het EK atletiek. Bij het kogelstoten pakte Jessica Schilder opnieuw het goud. Daarmee is ze de eerste Nederlandse atleet ooit die op hetzelfde onderdeel 3 keer Europees kampioen is geworden. En Schilder wist eigenlijk al de hele dag dat ze goud zou pakken. Dat zegt ze bij de NOS.
2: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
1: Ja, verder pakte Jorinde van Klinken bij het kogelstoot het zilver. En bij de gemengde estafette pakte Oranje het brons op de 4x400 meter. Het weer van Weerplaza is nu nog fris, maar vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 26 graden. En verder weer veel zon en het blijft overal droog.
0: Carné, dankjewel. Joe Verkeer, dan door Flitsmeister. Eerste file van de dag is gemeld op de A59. Daar is net een botsing geweest. In de richting Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. 7 minuten.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, start weer van een zonnige dag. Lokaal dus 26 graden max. Daarom nu de Lambada van Kaoma.

0: Fornam Lans en what's up?
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Ja, laatste weekje voor mij. Volgende week maandag zijn Koen en Sander weer terug in de ochtend hier van Joe. Elke werkdag tussen 6 en 10. Vandaag is het dinsdag 11 augustus. De nieuwe zelfrijdende Efteling-bus die gaat bijna rijden op een groot deel van de route die ze bedacht hebben. Alleen hij is niet helemaal zelfrijdend. Nee, er zit gewoon een chauffeur achter het stuur. Bij een stukje tussen de bushalte en het Wonderhotel mag het voertuig helemaal zelfstandig afleggen. Op de smalle wegen naar Bosrijk mag dat nog niet van de Rijksdiensten voor het Wegverkeer. Vanaf morgen stappen bezoekers 8 weken lang gratis in de zelfrijdende bus daar rondom de Efteling. Met een speciaal opgeleide chauffeur die een groot deel van de route dus rijdt. En zijn hand de hele tijd bij de stopknop houdt. En een magneetvisser uit Werkendam die heeft afgelopen weekend een hele bijzondere vangst gedaan. Hij ving namelijk een metalen steur van 3 meter lang en 70 kilo zwaar. Het overkwam Gerbert van der Stelt toen hij aan het vissen was met zijn kinderen. En hij besloot ook even zijn magneetvisset erbij te pakken. De steur bleek een kunstwerk te zijn van een kunstenaar die ongeveer een maand geleden was gestolen van de dijk bij het plaatsje Hank. En het kunstwerk is nu weer terug bij de kunstenaar die hem gaat opknappen en terug gaat zetten op de oude plek in Hank dus. En nog nooit was een brilletje van een paar euro zo gewild als deze week. Morgenavond is er gedeeltelijk zonsverduistering te zien. Bijna 90% van de zon is dan bedekt. En dat is de grootste zonsverduistering sinds 1999. En wij Nederlanders stormen er massaal op af om zo'n speciale eclipsbril dan te krijgen. Hij is bijna overal uitverkocht. Mocht je nou nog op zoek zijn, grootste kans heb je bij je lokale opticien en bij de winkel Normaal. Die schijnen er ook nog wel wat te hebben. Gedeeltelijke zonsverduistering, zet het in je agenda, begint morgen rond 7:15. Het hoogtepunt is dan om 8:11. En om 9:03 is het eigenlijk weer helemaal klaar en moeten we wachten tot 2081 om dit weer een beetje mee te maken. Zometeen, bij Joe, Foreigner, eerst door je Stevie Wonder. Hier is Isn't She Lovely?

0: Porter en I Wanna Know What Love Is. Zometeen Mariah Carey.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Volgende week zijn Koen en Sander terug in de ochtend, maar je hoeft ze niet helemaal te missen deze zomervakantie, want je hoort af en toe wat leuke dingen uit de afgelopen maanden van de Koen en Sander Show. Weet jij bijvoorbeeld waar Kapla voor staat of waar Vliezotrap een afkorting voor is? Nou, Kapla staat voor een kabouterplankje en Vliezotrap staat voor Vlieringzoldertrap. Het zijn allemaal afkortingen waar we eigenlijk meestal niet van weten waar ze voor staan. En Koen en Sander namen eventjes wat afkortingen door.
2: En er zijn er meerdere, ja, Konimex. Weet je waar Konimex voor staat? Conserven, import en export.
3: Ja. Ethos. Ethos is eendracht, toewijding, overleg en samenwerking.
2: Brinta van de pap. Breakfast instant tarwe.
3: Ja. En HEMA staat voor heeft eigenlijk matig aanbod.
2: Ja, nu gaan we even de 180 maken. We gaan even de andere kant op. Want ja, we kennen natuurlijk allemaal afkortingen waar we, nou ja, een eigen betekenis aan hebben gegeven, zal ik maar zeggen.
3: AEG.
2: AEG?
3: Altijd even gammel.
2: Oh ja.
3: Amstel. Andere merken smaken toch echt lekkerder. En CDA. Christus denkt anders.
2: Oh ja. Helga, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Helga. Heb je ook nog een leuke afkorting voor ons?
4: Ja, Volvo. Want jullie noemden hem al. Maar wij hebben hier een andere in Brabant.
3: Oh ja.
4: Volvo. Ja, van onze lieve varkens overgehouden. Van onze lieve varkens overgehouden. Dat zijn die boeren die gepensioneerd zijn en die dan een Volvo aanschaffen als ze de varkens gekocht hebben.
2: Oh, juist. Ja. Oh, wat grappig. Ja, lachen. Ja.
3: Ja, qua auto's. De auto's is echt een aparte categorie bij.
2: Ja, de BMW, de boerenmestwagen.
3: Ja. Honda, hoge onkosten na dure aanschaf. maar je hebt bijvoorbeeld ook, dat is geen auto, Febo.
2: Oh ja, Febo.
3: Frietje eten buiten overgeven.
2: Peter!
5: Goedemorgen, vrienden.
3: Goedemorgen, Peter.
2: Nou, jouw bijdrage is meer dan welkom, Peter. Kom maar door.
5: Adidas.
2: Een goeie. Geen idee.
5: Alle domme idioten doen aan sport. Ja. En het ook nog de tegenhanger van Puma.
2: Puma? Ja.
5: Probeert u maar Adidas.
3: Ja. En heb je ook nog Nike? Na inlopen kapotte enkels.
2: Ja.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.

0: Mariah Carey en Emotions hoorde je bij Joe. We spelen zo meteen een nieuwe ronde van de beroepen. Deze maak je kansen bij Koen en Sander Show pakket als jij het beroep van de dag weet te raden. En Carné, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, de Amerikaanse president Trump is opnieuw door het oog van de naald gekropen.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jumbo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
2: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse

0: frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Het is 1:07, weer van Weerplaza. Dag met volop zon, lokaal wat bewolking, wel droog, 26 graden max. Op de weg is een file door een ongeluk op de A59. Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. Vertragingstijd is 8 minuten. Dit is jou. Laatste nieuws dan van nu.nl, aangeschoven, Carné van der Brink.
3: Goedemorgen. In Veldhoven in Brabant is een vrouw in haar eigen huis overvallen en bedreigd. Twee mannen kwamen gisteravond het huis binnen. Toen een andere bewoner naar beneden kwam, sloegen de twee weer op de vlucht. Ja, de politie kon de verdachte later in Eindhoven aanhouden. En naast de twee mannen is ook een vrouw gepakt. Verder is er nog veel onduidelijk. Opnieuw een datalek. Na een hack bij een Nederlands drukkerij zijn creditcardgegevens gestolen. Het gaat om een bedrijf met klanten in Nederland en België. Het is niet bekend hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden, maar klanten bij wie het is gebeurd zijn ervan op de hoogte gebracht. Eerder hadden Bol en Bijenkorf al last van een hack. En daardoor moeten klanten nu langer wachten tot hun bestelling wordt bezorgd. Opnieuw is de Amerikaanse president Trump aan de dood ontsnapt. Althans, als we de Washington Post moeten geloven. Iran zou hebben geprobeerd hem te vermoorden na de NAVO-top vorige maand in Turkije. Daarom vloog Trump ook in het geheim met een militair toestel naar huis in plaats van met zijn eigen Air Force One. Aan boord van het vliegtuig wist niemand van de wissel. Stafleden en journalisten dachten gewoon dat Trump aan boord was. En let goed op voor je uitdagende snoepjes koopt op het internet. Via sociale media worden namelijk steeds vaker gummies verkocht waar de wietstof THC in zit. Het AD schrijft erover. De snoepjes lijken precies op normaal snoep, maar hebben een veel sterkere en voorspelbare werking, omdat de effecten pas na een poosje merkbaar zijn, nemen mensen, vooral jongeren, er snel te veel van. De experts waarschuwen de krant nu voor de gevaren van deze gummies.
2: Oké. Wel eens geprobeerd?
3: Nou, winegums wel, maar niet dit soort gummies, nee. Nee.
2: Ik heb dit ook nog nooit op. Ik begin wel mijn dag altijd met twee gummies.
3: Huh?
2: Ja, ik heb vorig jaar een haartransplantatie gedaan. En sindsdien moet ik van die arts, zeg maar, biotine slikken.
3: Ja.
2: Maar dat hebben ze dus ook in van die snoepjes. En dat zijn een soort beertjes.
3: Oh.
2: Ja, hoe heet die beertjes ook alweer? Die in die gouden zakjes zaten, weet je wel. Daar lijkt het een beetje op.
3: Ja, ik weet niet wat je bedoelt.
2: Ja, daar begin ik mijn dag mee. Doe ik maar, voor mijn ontbijt. Ja, dat zou ervoor zorgen dat ik minder haaruitval zou hebben of zo.
3: En ben je nog steeds tevreden?
2: Nou, wat vind jij?
3: Ik vind ook als je haar uitvalt of je heel dun haar, zou het voor mij ook het ergste zijn wat er is. Ja. Dus ik zou het ook zo doen. Maar het ziet er prachtig uit.
2: Nou, dankjewel. Ben ik blij om.
3: Ja, en daarom zit je op de radio.
2: Ja, precies. Nee, zeker. Echte gezicht voor de radio verder. Goed, het ging eigenlijk over THC-snoepjes, maar daar hebben we allebei geen ervaring mee. Dus Ria, jij wel? Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nee, ik heb er geen ervaring mee.
2: Geen ervaring mee. Nou, weten we dat in ieder geval alvast over jou. We spelen de beroepentest. We gaan jouw beroep proberen te raden. En alvast de eerste vraag. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep?
4: Wil je me mee naar huis nemen?
2: Wil je me mee naar huis nemen? Oelala.
4: Ja.
2: Nou, blijf hangen, Ria. Spelen we zo meteen verder.
4: Oké.
2: Over een paar minuutjes de beroepentest.

0: van Queen en Radio Gaga hoorde je. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met de ochtendshow. Zometeen naar Cool and the Gang en ook Lionel Richie. En My Destiny ga je horen. Yes, ik ga vragen stellen aan Ria uit Sint-Antonis in Brabant van 65 lentes jong. En als jij zometeen alle antwoorden hebt gehoord en je denkt te weten welk werk Ria doet, meld je dan eventjes in de app van Joe en dan maak je kans op het Koen en Sander showpakket. Ria, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hier is nog één keer de eerste vraag die ik je net ook al even stelde. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Wil je mee naar huis nemen?
0: Wil je me mee naar huis nemen?
1: Okay. Nee, wil je hem mee naar huis
0: nemen? Oh, wil je hem mee naar huis nemen? Oh, sorry. Oké, okay, vraag 2. Werk je op een vaste locatie of ben je heel veel onderweg?
1: Ik werk niet op een vaste locatie.
0: Oké, okay, veel onderweg dus. Welke eigenschap is echt onmisbaar voor jouw beroep, Ria?
1: Flexibel zijn.
0: En dat ben jij dus. Nou, dat is lekker om te weten. Wat heb jij heel veel in je handen tijdens je werk?
1: Wat heb ik heel veel in mijn handen?
0: Ja, je mag ook meerdere dingen noemen. Of,
1: ja, er zijn wel veel meer dingen. Wat heb ik heel veel in mijn handen? Als ik zeg wat ik heel veel in mijn handen heb, dan geef ik het al helemaal prijs.
0: Maar geef je het wel helemaal prijs?
1: Ja.
0: Dus dat wil je even lekker in je achterzak houden nog, Ria?
1: Ja, dat wil ik nog even in mijn achterhoofd houden.
0: Oké, nou, heb jij bepaald afval dat jouw werk oplevert?
1: Ja.
0: En wat is dat allemaal dan?
1: Dat zit in die luierzakken. Daar zit dat in.
0: Oké. Okay. Wat zijn vaktermen die jij vaak gebruikt?
1: Wat zijn vaktermen? Pachters.
0: Pachters?
1: Pachters, dat is er eentje van. Pachters. En mastitis.
0: Mastitis?
1: En bilirubine.
0: Bilirubine?
1: Ja.
0: Nou, daar gaat echt een wereld voor mij open allemaal.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wat voor geluid hoor jij vaak op je werk?
1: Wisselend van kreunen en steunen naar huilen.
0: Kreunen en steunen en huilen. Ja. Nou, goed gedaan, Ria. Welk beroep denk jij dat Ria uitvoert? Als je het weet, meld je eventjes in de Joe-app. Maak je kans op het Koen en Sander Show pakket. Ria, blijf je hangen. Mag je zo meteen op het jurybankje gaan plaatsnemen?
1: Oké.
0: Tot zo. De Joe-app staat voor je open. Dit is Lionel Richie en My Destiny.

0: Disco Dinsdag met Cool en de gang en Let's Go Dancing.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: We zijn op jacht naar het beroep van Ria uit Sint-Antonis. 65 jaar. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep? Dat vroeg ik net. En toen zei ze, wil je hem mee naar huis nemen? Werk je op een vaste locatie of veel onderweg? Vroeg ik ook nog. Nou, ze werkt niet op een vaste locatie. Ze moet flexibel zijn voor haar werk. Ze heeft luierzakken waar ze mee te maken heeft. Dat is het grootste afval eigenlijk wat haar werk oplevert. Er zijn een hoop vaktermen, bijvoorbeeld parters, mastitis en bilirubine. Zeg ik het allemaal goed, Ria?
2: Ja, je zegt het goed.
0: Oké, prima. En wat voor geluid hoor je vaak op je werk, vroeg ik ook nog. En toen zei Ria, nou, wisselend van kreunen en steunen naar huilen. Ja. Nou, ga lekker zitten op het jurybankje. Eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Michael, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Welk beroep denk jij dat Ria heeft?
3: Ik denk dat ze op een kinderdagverblijf werkt.
0: Op een kinderdagverblijf. En waarom denk je dat?
3: Nou ja, kreunen en steunen, luiers, vaste locatie of verschillende locaties, dat zou kunnen. Want ja, dat zijn verschillende kinderdagverblijven.
0: Ja, klopt. Er worden wel eens personeel uitgewisseld. Ja, ik snap het. Ja. Oké, Ria, ben jij werkzaam op een kinderdagverblijf?
2: Nee, helaas.
0: Helaas, dankjewel voor het meedoen. Fijne dinsdag, Michael.
3: Dank je. Doei.
0: Geri, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, wat heb jij bedacht?
4: Ik heb bedacht dat Ria verloskundige is.
0: En waarom denk jij dat?
4: Nou, of je mee naar huis wil nemen. Ik zou ook altijd de baby's mee naar huis willen nemen.
0: Hele verzameling en, krijg je dan wel, hè? Ja, na al die jaren. Ja.
4: Dat wel. Maar we brengen ze weer netjes terug, dat natuurlijk, hè?
0: Dan gaan we het even vragen. Ria, ben jij verloskundige?
4: Nee. Oh, nee. Wat jammer.
0: Dankjewel voor het meedoen, Geri. Fijne dag nog.
4: Fijne dag. Doei.
0: Hoi. Marloes, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat denk jij dat het is?
5: Ik denk dat ze kraamverzorgende is.
0: En waarom denk je dat?
5: Nou, ik dacht ook eerst een verloskundige, maar toen had ze het over mastitis, over borstontsteking. Daar krijg je kraamverzorgende meer mee te maken.
0: Ja, toen al die begrippen kwamen, toen was ik helemaal. Was ik de weg kwijt, maar het deed bij jou een belletje rinkelen.
5: Okay. Mijn lippen, ja.
0: Ria, ben jij kraamverzorgster?
5: Ja, dat ben ik.
0: Hey! Marloes, gefeliciteerd. We gaan een Koen en Sander Show pakket naar je opsturen.
5: Dankjewel, leuk.
0: Alsjeblieft, hoi hoi.
5: Hoi.
0: En Ria, doe je dit al je hele leven?
5: Nou, niet mijn hele leven. Ik doe het al 26 jaar.
0: Nou, dat vind ik best een hele lange tijd al. Ja.
5: Dus dat vliegt voorbij.
0: Alle hoop babytjes in je armen gehaald dus. Wat is het leukste aan je werk?
5: Nieuwe ouders begeleiden naar zelfstandigheid. Dat ze snappen hoe een baby werkt.
0: Ja, en nou ben je 65, Ria, dus pensioen komt eraan. Ga je het dan heel erg missen ook echt?
5: Jazeker, dat weet ik zeker.
0: Dat weet je zeker, oké. Nou, Ria, leuk dat we jouw beroep een keertje in de spotlight mochten zetten.
5: Graag gedaan.
0: En een hele fijne dag verder.
5: Oké, dankjewel. Jullie ook.
0: Wil je ook een keertje met jouw beroep in de beroepentest? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Hier is Blondie en Heart of Glass.

0: James Ingram en Michael McDonald. En Jamo Bieder. Je luistert naar de ochtendshow van Joe. Je wordt natuurlijk bijgepraat over het laatste nieuws met Carné. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin. Ja, en daarin dat de droogte nu ook voor problemen zorgt op de sportvelden.
0: En verder Bruce Springsteen zo meteen en I Go To Rio van Peter Allen.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van 139 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
9: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Hey, ben je er weer?
13: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
13: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Voel mij zo
18: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Dit is jou. Goedemorgen, 7uur@nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. De droogte zorgt voor nieuwe problemen. komt voor verschillende sproeiverboden. Zorgt onder meer voor problemen bij voetbalclubs, dat meldt de NOS. Meerdere velden in ons land zijn gordroog en daar mag ook niet altijd op worden gespeeld. Amateurclubs kiezen er daarom voor om op andere velden te trainen. Of wedstrijden nog wel doorgaan, is nog niet bekend. Nederland gaat tientallen militairen naar Groenland sturen. Dat zei defensieminister Jezerus gisteravond bij Goedenavond Nederland.
20: Het zijn enkele tientallen en onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied. Nou, er gaan in ieder geval enkele vaartuigen mee. Ze gaan bijvoorbeeld verkenningen doen in het fjordennetwerk. Dus dat wordt denk ik weer erg uitdagend in de enorme kou.
1: Het gaat om een grote NAVO-oefening. De oefening is volgens Jezerus bedoeld om Groenland te beschermen tegen Rusland en China. Na de zware aardbeving in Colombia zijn al zeker 130 mensen om het leven gekomen. Aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt door reddingswerkers nog altijd gezocht naar slachtoffers en overlevenden. En na de aardbeving van gisteren zijn tientallen gebouwen ingestort. En ook waren er ruim 30 naschokken. En een bijzondere prestatie op het EK Atletiek. Bij het kogelstoten pakte Jessica Schilder opnieuw het goud. Daarmee is ze de eerste Nederlandse atleet ooit die 3 keer op rij Europees kampioen is geworden op hetzelfde onderdeel. Ja, en ook bij de gemengde estafette was er succes. De oranje ploeg pakte de bronzen medaille op de 4x400 meter, klonk zo bij de NOS.
21: Van der Schoot knop, knop, knop. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden.
1: En vandaag komt Femke Broedersbol in actie op de 800 meter. Het weer van Weerplaza. Het wordt een dag met veel zon. Lokaal kan er wat bewolking zijn. En verder droog en 20 tot 26 graden.
0: Jouw verkeer dan door Flitsmeister. Botsing geweest op de A59. Daarom vielen tussen Os en Zonzeel. Van Dussen tot aan Hoijpolder. Daar heb je een kwartier vertraging.
22: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Hartelijk goedemorgen. Start van deze dinsdag 11 augustus met Peter Allen. I Go to Rio Zona. Bruce Springsteen.

0: Peter Allen en I Go To Rio.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Voormalig Amerikaans president Barack Obama die gaat een podcast maken. Dit doet hij over de boeken die zijn leven en manier van denken hebben beïnvloed. In de zesdelige serie genaamd A Great Book with Barack Obama bespreekt hij in iedere aflevering een boek en praat hij daarover met een gast. De podcast die is vanaf 24 september te beluisteren. En dan weten we dus welke boeken hij allemaal gaat bespreken. En een boer in Gelderland die keek wel even vreemd op toen hij ineens een struisvogel tussen zijn koeien zag lopen. De vogel was daar niet toevallig. Hij had blijkbaar besloten dat die wij zijn nieuwe thuis was. Inmiddels zijn de struisvogel en de koeien zelfs goede maatjes geworden en trekken ze gezellig samen op. De boer maakt zich daarom niet meer zo druk over deze bijzondere logier. Al blijft het natuurlijk een apart gezicht. En we gaan nog even naar het tv-programma van dit moment bij RTL 4 en Videoland. B&B vol liefde, bed- en breakfasthouders verdeeld over de hele wereld. Die gaan op zoek naar de liefde. Zo hebben we Fred leren kennen daarin. Op het eiland Bonaire heeft hij een B&B. Waar hij trouwens een heel bijzonder voorstel doet aan liefdeskandidaat Doetem.
3: Sorry hoor, maar ik moet enorm plassen, dus ik ga even de zee in.
4: Laten we naar de zee dragen.
5: Oké.
4: Doe je best? Plassen?
3: Nee, ja, weet ik veel.
4: Ga jij eens maar plassen?
0: Oh, ik vond dit zo'n mooi fragment. Ja, ga je mee plassen in de zee? Dat is de vraag die hij stelt aan Doetem. Ja, en nu weten we gelijk waarom de temperaturen van het zeewater zo hoog zijn. Hè? Komt allemaal door de plas van Fred. Nou goed, heb jij ook wel eens een keer een gekke vraag gehad van een date? Meld je vooral eventjes in de app van Joe. Goedemorgen, het is

Ja, bij Joe. Later vanochtend bel ik eventjes met Evelien de Stallaert. Die ken je misschien wel uit Married at First Sight of van RTL Boulevard. Zij is seksuoloog en psycholoog. En zij weet dus alles ook van hoe relaties werken en hoe het ook fout kan gaan op vakantie. Dat gebeurt helaas heel vaak. Hoe zorg je er nou voor dat je het op vakantie een beetje rustig houdt met z'n tweeën? En hoe kan je, als het toch fout is gegaan, het na de vakantie weer zo goed mogelijk goed krijgen? Hoor je later vanochtend hier in de ochtendshow. Ook Cher, en dit is Billy Joel.

0: en Believe for the End. Bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere Wham hoor je zometeen. En Tina Turner ook. En Carné, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, steeds meer mensen zijn op zoek naar ontspanning. En dat merken we aan onze muzieksmaak.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Beurten.
1: Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
7: 2 minuten voor 19:30, het weer van Weerplaza. Het wordt een dag vol met zon, lokaal wel wat bewolking, 20 tot 26 graden. En het verkeer dan door Flitsmeister. 2 files, allebei door een ongeluk. A8, Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan. 28 minuten daar. En de A59, Ossonzeel tussen Dussen en Hoijpolder. 4 kilometer aansluiten daar nu en 13 minuten. En dat is het laatste nieuws van nu.nl. Daarvoor aangeschoven, Carné van der Brink.
8: Goedemorgen. Op steeds meer plekken is het verboden om te sproeien. Het komt doordat het nog altijd erg droog is. Het zorgt voor problemen bij boeren en plantentelers. Maar ook bij amateur voetbalclubs zijn er nu zorgen, nu het seizoen bijna begint. Doordat de velden droog zijn, kunnen sommige wedstrijden misschien niet doorgaan. Onder meer in Limburg balen ze daarvan.
9: Zo wil je een competitie ook niet beginnen. Je begint met trainen, lekker bij elkaar komen, de vakanties bespreken, lekker voetballen en zo langzamerhand een competitie toegroeien. En dat is er niet, dan maak ik me wel zorgen.

0: Hoorde je bij L1? Dit weekend begint het nieuwe seizoen voor de voetballers in de tweede en derde divisie. Een grote reddingsactie in de Oostenrijkse Alpen. Een groep van 36 toeristen, waaronder meerdere kinderen en twee baby's, verdwaalde tijdens een wandeling in de bergen. Ze waren op pad gegaan zonder dat ze een goede uitrusting bij zich hadden. Ook namen ze een verkeerde route, waardoor het terrein steeds gevaarlijker werd. Ja, uiteindelijk kon iedereen worden gered, onder meer met een helikopter. De wandelaars moeten de kosten voor deze reddingsoperatie wel zelf betalen.
1: Dat lijkt me niet zo gek, inderdaad.
0: Nee, het is een behoorlijke operatie
1: geweest. Maar hoe bedenk je nou dat je met een kinderwagen zo'n berg op gaat lopen?
0: Ik zou het zelf al niet doen. Nee. Al met die spullen.
1: Wat een mens.
0: Vind met de auto al ver. Dan nog een sneu verhaal uit Asten in Brabant. Daar zijn 5 gedumpte kittens gevonden. De dieren waren pas een week oud en zaten in een plastic zakje. 2 van de dieren hebben het niet overleefd. En de politie is nu op zoek naar mensen die weten wie de kittens daar heeft achtergelaten.
1: Ja, ik ben een enorm kattenmens. Maar ik zou dit bij elk dier vind ik dit vreselijk als dit gebeurt. Ja. Ik begrijp niet dat je dit over je hart kan verkrijgen.
0: Nee.
1: Dat je denkt van ik heb hier een nestje kittens. Ik weet niet wat ik ermee moet. Weet je wat, ik stop ze in een plastic zak en ik donder ze weg. Belachelijk.
0: En dat je het ook ziet. Dat je opeens dat hoort. Dat je plastic zak lijkt me verschrikkelijk.
1: Nou, ik zou blij zijn als ik het hoor, want dan kan ik ze nog proberen te redden in ieder geval. Ja, nee, echt vreselijk. Dit soort mensen, echt onbegrijpelijk.
0: Dan nog even iets leukers. Nederlandstalige zomerhits zijn op dit moment razend populair. De makkelijke meezingers veroveren de hitlijsten, worden massaal gedeeld online en de artiesten hebben soms wel 4 optredens op een dag. Ja, achter de vrolijke nummers zitten volgens de Telegraaf hele slimme producenten die precies weten wat het publiek wil. In tijden van zwaar nieuws en meer stress zoeken we gewoon wat ontspanning. En daar passen deze vrolijke volkse nummers perfect bij. Ja, welke nummers doen het nu heel goed? Het begon

0: En nu heb je vooral dit controversiële nummer.
1: Ja. Wat is een jammer dag. Je kanker
0: krijgt van de zonnebank. Nou, Edwin, heb jij een favoriet?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind Cheerio en de zwoele zomernachten vind ik hartstikke leuk. Die laatste vind ik wel catchy. Ik vind het alleen jammer dat ze dat ze die ene ziekte echt bij naam noemen in het liedje.
0: Ja.
1: Die hadden ze volgens mij ook wel kunnen voorkomen. En dan bleef de strekking van het verhaal wel overeind. Dus ja, ik vind die andere wel gezelliger dan het Cheerio en de zwoele zomernachten.
0: Cheerio ben ik al een beetje vergeten.
1: Nee, nou ja, ik draai heel vaak in het weekend op feestjes en zo. Ja, dit zijn liedjes die ik soms twee keer op een avond gewoon lekker draai.
0: En word je dan niet gek op een gegeven moment? Dat je
1: nee,
0: denkt...
1: Ik vind het leuk. Is toch leuk als je ziet dat het publiek dat leuk vindt? Dat is toch mooi?
0: En dan Edwin handjes in de lucht.
1: Ja, maar ik vind het ook heel grappig, want die zwoele zomernachten is dan van Rutger van Barneveld. Nou, ja. Die deed een paar jaar geleden mee aan Ik geloof in mij op SBS6. Dat was een programma waar een aantal van die volkszangers die nog niet bekend waren, ja, werden gevolgd in hun doorbraak, tenminste op zoek naar een doorbraak. Ja. Nou, daar hebben we René Leblanc leren kennen, hè? Met If I Tell You, die kennen we ook allemaal nog wel. En Rutger zat daar ook en ik vanaf het begin af aan gewoon een sympathieke gast. Ik denk, nou, het zou het leuk vinden als hij een keer een hit scoort. Ik vind het mooi dat het een keer gelukt is.
0: Ja, dat is echt mooi. Als je al zijn filmpjes ziet, dan staan er altijd duizenden mensen. Het is je gegund. Dat vind ik ook mooi. Ja, dat is heel positief.
1: Ja,
0: dus wij zijn fan van Rutger met de zwoele zomernachten.
1: Precies. Die kan heerlijk nu. Hij zat toen op een camping, weet je nog. Ik denk dat hij binnenkort een villa kan kopen, echt.
0: Het is je gegund.
1: Van deze muziek. Carné, dankjewel. Het is 3 minuten over 7:30. Een hele goede morgen, start van deze dinsdag. Fijn dat je dat doet met de Koen en Sander Show hier op Joe. Met zo Tina Turner. Nou,

0: Ja, je hoort wel eens mensen zeggen, daar moet je echt een keer naartoe. Maar ja, welk uitje in Nederland is nou echt de moeite waard? Daar gaan we achterkomen deze zomer. De afgelopen weken al ben ik misschien jou wel op pad gaan sturen naar een pretpark of een dierentuin ergens in Nederland. En na afloop van het uitje komt dan jouw eerlijke beoordeling. Was het allemaal de reis waard? Zou je teruggaan? En wat voor cijfer geef je eraan? En zo bouwen we langzaam maar zeker de ranglijst van de leukste uitjes van Nederland. Volgens jou, de luisteraar van Joe. Nou, vandaag mogen we ook weer een nieuw cijfer toevoegen aan deze ranking, want Heidi is voor ons naar amusementspark Tivoli geweest. Heidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij bent geweest in Tivoli.
1: Klopt.
0: En hoe heb je dat gehad?
1: Ja, het was hartstikke leuk. We waren er nog nooit geweest. Moet wel zeggen, onze dochter wordt bijna 7. Ik denk dat het leuker is als je nog iets jonger bent. Of misschien een iets minder grote wagen als dat onze dochter is. Maar er is echt genoeg te doen. Je kunt je er echt een dag vermaken. Maar het is wel echt een park voor kleinere kinderen.
0: Kleinere kinderen, dus met 7 ben je eigenlijk al te oud, zeg jij.
1: Nou ja, mijn dochter is nogal een waaghals. Die gaat ook wel in een achtbaan over de kop en het liefst 6 keer achter elkaar.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat daar een beetje het dingetje zit voor ons. Ik denk als jij gewoon een kindje van 6, 7 bent en vindt die over de kop attractie en zo allemaal niks, dan is ook Tivoli nog gewoon helemaal leuk.
0: Ik zie inderdaad op de website staan dat het tot 10 jaar is. Dus ja, wat dat betreft zou jouw dochtertje er prima invallen. Maar die wil gewoon net eventjes wat meer edgy dingetjes beleven.
1: Klopt.
0: Okay. Hoe was het verder met de hygiëne in het park? Want al die kindjes, vieze handjes, zitten overal aan. Was het een beetje schoon?
1: Ik vond het een heel schoon park, absoluut.
0: Okay. En was er ook wat lekkers te eten en was het betaalbaar?
1: Het was lekker en zeker voor een attractiepark vond ik het zeker betaalbaar.
0: Wat heb je gegeten?
1: Niet van geschrokken. We hebben lekker frietjes gegeten. Ik moet wel zeggen dat we drinken, maar dat doen we eigenlijk altijd stiekem zelf meenemen.
0: Dat mag toch ook in een pretpark, of
1: dat
0: niet?
1: Dat mag ook in een pretpark. En ze heeft ook echt nog wel lekker wat snoepjes en dingetjes gehad. Maar ik vond het echt reuze meevallen.
0: Veel reuze mee, oké. En hoe was de sfeer?
1: Ik vond het heel gezellig. Het was niet zo druk. Het was natuurlijk afgelopen zaterdag zijn we geweest. Het was best wel heel warm. Dus we hoefden nergens lang te wachten.
0: Ja, want wat was de gemiddelde wachttijd bij een attractie?
1: Goed, ik geloof bij de achtbaan hebben we het langst gewacht. En dat was denk ik een minuut of 10, 12. Dus dat viel echt heel erg mee.
0: Dat is dan ook goed vol te houden, zeker met kleine kinderen. Oké, nou Tivoli, het is in Berg en Dal, in de buurt van Nijmegen is dat, hè? Ik ben benieuwd wat voor cijfer jij gaat geven aan Tivoli. Welk cijfer plak jij erop, Heidi?
1: Wij geven het een 7,2.
0: Een 7,2, oké. Daarmee staan zij nu, even kijken, 1 na laatste in ons klassement. Ja, net boven de Apenheul.
1: Kijk, nou, ja, dat is ook leuk.
0: Ja, het is allemaal leuk, maar ik vind een 7,2 perfect. En wat ik zeg, het laagste uitje wat tot nu toe is gerankt, dat heeft een 7 gekregen. Ja, ik deed ervoor op school, is gewoon een dikke voldoende.
1: Absoluut, ik ook.
0: Nou, leuk dat je voor ons eventjes gereviewd hebt. En heb je dus kleine kids, dan kun je zeker terecht daar. Dankjewel en een mooie dag nog, Heidi.
1: Jullie ook bedankt, fijne dag.

0: Beste uit de 70s, 80s en 90s. Joe met ABBA, Lay All Your Love On Me. En het is weer de hoogste tijd om je oren wagenwijd open te doen voor...
1: De drie noten.
0: Ik ga het prille begin laten horen van een hit die je zometeen helemaal krijgt. Vraag is, weet jij wat het is? En als je dat weet, dan stuur je de titel en de artiest even deze kant op via de Joe-app. Koen en Sander Show, pakket ligt klaar in ruil voor het goede antwoord. Dit is de opgave. Dat is het liedje wat ik zoek. En als jij denkt te weten wat het is, meld je dan dus eventjes in de app... Carné, jij doet helemaal je ogen dicht. Ja. In de hoop dat dat helpt, maar het helpt niet.
2: Het helpt niet,
0: oké. Weet jij het wel? Meld je dan in de app. Wat zit er zo in het nieuws van 8 uur?
2: Ja, moet je zoon of dochter binnenkort stage lopen? Daar kan dat nog wel eens een lastig verhaal worden.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs... bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien... zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
23: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
24: Welkom bij de
23: nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
22: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
24: Welkom bij de verfzaak.
23: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
26: ANWB en gaan.
27: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
28: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
29: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
28: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
0: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: boodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Nu bij Dirk, Whiskas, 3,99. Lekker voor de kat.
3: Dit is jou! 1 minuut voor 8, laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
4: Goedemorgen. Een stageplek vinden is voor steeds meer studenten een uitdaging. Het kabinet wil dat studenten straks verplicht een vergoeding krijgen. Maar daardoor wordt het voor veel bedrijven te duur om nog stagiaires aan te nemen. Dat meldt Trouw. Met name organisaties die afhankelijk zijn van subsidie bieden daardoor minder plekken aan. Omdat een stage meestal wel verplicht is, moeten studenten nu vaker noodgedwongen stage lopen op hun eigen school of bij hun bijbaantje. Ons land gaat meedoen aan een grote NAVO-oefening. Het gaat om militairen die naar Groenland gaan, zegt defensieminister Jessel-Gus bij Goedenavond Nederland.
5: Het zijn enkele tientallen en onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied. Nou, er gaan in ieder geval enkele vaartuigen mee. Ze gaan bijvoorbeeld verkenningen doen in het fjordennetwerk. Dus dat wordt denk ik weer erg uitdagend in de enorme kou.
4: De minister wilde niet zeggen hoeveel militairen er precies die kant op gaan. De oefening is volgens Jessel-Gus bedoeld om het gebied te beschermen tegen Rusland en China. In verschillende steden in Colombia geldt een avondklok na de zware aardbeving van gisteren. Je moet ervoor zorgen dat reddingswerkers veilig kunnen werken. Ze zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden van de aardbeving. Zeker 130 mensen kwamen om het leven en dat aantal kan nog verder oplopen. En een nieuwe truc van oplichters. Zij sturen brieven rond uit de naam van John de Mol en zijn mediabedrijf Talpa. Daarin beweren ze dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding, mits ze hun gegevens mailen naar een bepaald adres. Ja, volgens het team van de Mol klopt hier niks van en moeten mensen dus heel voorzichtig doen. Er is nog geen aangifte gedaan. Het weer van Weerplaza, veel zon, hier en daar wat bewolking, wel droog en 20 tot 26 graden.
3: Jouw verkeersinformatie door Flitsmeister. File op de A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de grens en Hogerheide. 18 minuten de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan. 40 minuten maar liefst. A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en de Stichtse Brug. 22 door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A59 Os-Zonzeel tussen Dussen en Hooipolder. 17 minuten. We zitten ook midden in de drie noten. Ik ben op zoek naar de titel en de artiest die horen bij dit beginnetje. Ja, welk liedje is dit? Als je het weet, meld je eventjes in de app. En maak kans op het Koen en Sander Show pakket.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Met zometeen Take That and Back for Good. Maar eerst, The Summer of 69. Dit is Bryan Adams. Yeah.

9 minuten over 8 op hopelijk je lekkere dinsdagmorgen. Take Dan en Back for Good hoorde je bij Joe aan het begin van een nieuwe dag. Veel zon, beetje bewolking, blijft wel droog. Temperatuur vanmiddag ligt tussen de 20 en de 26 graden.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Welkom, het is dinsdag 11 augustus. Over een weekje zijn ze er weer vanaf maandag. Koen en Sander terug hier in de ochtend bij Joe. Maar deze week ben ik er dus nog. Edwin, aangenaam. Een magneetvisser uit Werkendam die heeft afgelopen weekend een hele bijzondere vangst gedaan. Hij ving namelijk een metalen steur van 3 meter lang en zo'n 70 kilo zwaar. Het overkwam Gerbert van der Stelt. Hij was lekker aan het vissen met zijn kids. En hij dacht, nou weet je wat, ik pak ook even mijn magneetvisset erbij. En toen ving hij dus deze steur van metaal. Blijkt een kunstwerk te zijn van een kunstenaar uit de buurt. Ongeveer een maand geleden was het gestolen van de dijk bij het plaatsje Hank. En het kunstwerk is nu weer terug bij die kunstenaar. Die gaat het opknappen en dan kan het weer teruggezet worden op zijn oude plekje. En nog nooit was een brilletje van een paar euro zo gewild als deze week. Morgenavond is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Bijna 90% van de zon is dan bedekt hier in Nederland. En dat is de grootste verduistering sinds 1999. Nou, we stormen met z'n allen massaal die speciale eclipsbril af. Want hij is bijna overal uitverkocht. Mocht je nog op zoek zijn, ja, je hebt de grootste kans bij je lokale opticien en de winkel Normal. Die schijnt er ook nog wel wat te hebben. Gedeeltelijke zonsverduistering die begint morgenavond rond 7:15. Hoogtepunt is dan om 8:11. En het is helemaal afgelopen dan weer om 8:58. Dus een kleine 2 uur ben je zoet en dan moet je weer wachten tot 2081. Het is zomervakantie, ook een moment dat veel stelletjes ruzie krijgen op vakantie. En hoe zorg je er nou voor dat je dat niet meemaakt? En als het wel is gebeurd, hoe maak je het weer goed direct na de vakantie? Gaan we zo meteen overbellen met Eveline Stallaert. Ken je wellicht van RTL Boulevard en van Married at First Sight. Dat zo meteen. Eerst eventjes naar Martijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en als ik het heb over ruzie op vakantie met je partner, heb jij dan ervaring daarin?
2: Nee, toevallig niet.
1: Toevallig niet?
2: Nee.
1: We hebben altijd ruzie behalve op vakantie.
2: Ja, nee, ook zelfs dat niet. Nee, het klikt zolang we samen zijn, klikt het hartstikke goed. Dus die ervaring hebben wij nog steeds niet.
1: Serieus, nog nooit de deuren dichtgesmeten?
2: Nee, natuurlijk wel eens wat oneenigheid, maar echt ruzie, nee.
1: Oké, nou, dat doe je goed. Martijn, wat is jouw gouden tip daarvoor dan?
2: Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ja, leven en laat leven en praten. Praat vooral met elkaar.
1: Ja, communiceren. Dat blijft altijd key. Ja, ja zeker. Oké, Martijn, wij gaan even communiceren over de 3 noten. Het liedje wat ik zoek begint zo. Ja, nog 1 keer. En jij hebt hem herkend. Welk liedje is het?
2: If I Can't Have You van Yvonne Elliman.
1: Ja. Nou, dat kan jij dan zo zingen voor jouw partner, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt helemaal, jullie. Yin en Yang, gefeliciteerd. Koen en Sander Show pakket gaan we opsturen in ruil voor dit goede antwoord. En ik wens jou nog een hele mooie dag, Martijn.
2: Dank je, van hetzelfde gewenst.

0: Prince and You Can't Hurry Love bij Joe.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, je hoeft deze zomervakantie niet helemaal te missen. Af en toe blikken we terug op hoogtepunten uit de afgelopen maanden van de Koen en Sander Show. En een tijdje geleden zat er in het nieuws dat er een brand was geweest in een parenclub. Nou, Koen en Sander begonnen daar een beetje over te babbelen. Kwamen erachter dat ze er allebei nog nooit zijn geweest. Maar ze waren wel even benieuwd hoe dat is bij alle luisteraars.
2: Sylvia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar kom jij vandaan, Sylvia?
3: Ja, ik kom uit Zaandam.
2: Zaandam?
3: Ja. Ik ben hem ook bekend met inderdaad de club in Lelystad. En wat ze net zeggen.
2: Vind je het jammer dat die afgebrand is?
3: Ja, dat wel. Maar gelukkig, er zijn genoeg andere alternatieven en leuke clubs.
4: Ik weet niet wat ik mee, maar ik zie de app van Joe, Sander.
2: Ja,
4: nou, dan zet Evert-Jan ook komen. Regelmatig in parenclubs. Edwin is ook regelmatig in parenclubs.
3: Maar het is een heel groot stigma wat erop zit. Terwijl het, zeker als vrouw, en ik moet zeggen in de periode waar we nu leven...
2: Ja.
3: Ik voel me veilig in de parenclub omdat ik naar een disco ga.
2: Oh, ja. Dat snap ik meteen. Dat snap ik echt meteen.
3: Echt oprecht.
2: Hey, Sylvia, mag ik jou ook in ieder die luistert... Toch even nog een rare vraag stellen?
3: Nou, mag zeker.
2: Ben je wel eens, want je bent een frequente parenclubbezoeker...
3: Mm-hmm.
2: Ben je wel eens een bekende Nederlander tegengekomen?
3: Nee, dat eigenlijk nog niet.
2: Nee?
3: Dat lijkt me af en toe wel eens leuk. Ja. Maar ik ben dat ook wel vaak naar...
2: Dat je daar dat ligt en een keer Frits Sissing boven op je duik.
3: Ja. Hoop ik wel dat het een wat leukere vindt.
4: Maar zou je het leuk vinden als je Sander zou tegenkomen? Ik noem maar even een dwarsstraat.
3: Tuurlijk, altijd gezellig. Volgens mij is het heel gezellig met Sander als je er zit.
2: Ja.
3: Dan ga je wel lekker mee kletsen. Ja.
2: Ik zou best. Want ik geloof heilig dat er nergens zoveel eenheid. En dat gewoon iedereen is gelijk in een paar. Alleen ik zou het dan wel bij een gesprek aan de bar houden dan.
4: Ja. Ja. Jij zegt.
3: Ja, maar dat kan je ook doen, hè? Ik bedoel, je hoeft het ook niet.
2: Sylvia, denk ik, je gaat ook niet naar de sportschool om alleen maar een milkshake te doen.
4: Ja, je
2: gaat toch echt aan de gewicht hangen.
1: Wakker worden met Joe en de Koen en Sander Show.

0: Meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Deze week in de bonus: Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
5: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamine.

0: Happy Earth, Happy You.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi,
3: wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Bijna 8:30, het weer van Weerplaza. Veel zon, hier en daar wat bewolking. Blijft wel droog gelukkig en het is 20 tot 26 graden max. Het verkeer, er is een file op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan. Problemen met een vrachtwagen zorgen daarvoor 3 kilometer en 35 minuten maar liefst. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 16 minuten. En een botsing op de A59 Os-Zonzeel tussen Dussen en Hooipolder. Daar een kwartiertje.
8: Dit is jou.
7: En aangeschoven voor het laatste nieuws is Carné van der Brink.
9: Goedemorgen. Het wordt voor studenten waarschijnlijk

0: moeilijker om een stageplek te vinden. Dat schrijft Trouw. Het komt door de verplichte stagevergoeding die het kabinet gaat invoeren. Daardoor wordt het voor bedrijven die afhankelijk zijn van subsidies erg duur om een stagiair aan te nemen. Meerdere organisaties hebben al besloten om minder stageplekken aan te bieden. Ja, en stage lopen is meestal verplicht, dus het gebeurt nu vaker dat studenten op hun eigen school stage lopen. Of bijvoorbeeld in de pizzeria of de supermarkt waar ze hun bijbaantje hebben.
1: Waar heb jij al stage gelopen vroeger?
0: Dat is een beetje gek. Ja, ik deed een theateropleiding, dus ik moest altijd eigen stages een beetje creëren. Dus ik heb een voorstelling gemaakt bij een theatergroep. En ik heb afgestudeerd met een eigen ochtendshow bij de lokale radiozender. Ja,
1: wat
0: bij
1: leuk.
0: Haarlem 105. Ja.
1: Wat gezellig.
0: Ja, vijf dagen in de week. Dat was heel leuk. En jij?
1: Ik heb op een drukkerij stage gelopen ooit een jaar.
0: Oh.
1: Ik deed een grafisch management functie, deed ik.
0: En?
1: Nou, ik was vooral doos aan het inpakken. En,
0: heb je er nu nog wat aan?
1: Het was hartstikke leuk. Maar ik zit even na te denken wat ik nou voor stagevergoeding kreeg. Maar ja, ik kreeg wel iets.
0: Ik kreeg niks. Ik deed allemaal voor mezelf. Ja.
1: Nou ja, het is ook voor de toekomst, hè?
0: Investering in jezelf.
1: Inderdaad. We hebben hier Tim in de studio zitten. Die heeft hier stage gelopen bij de Koen en Sander Show. Betalen ze je goed? Ja, jawel, zegt hij. Ja, ik doe zijn microfoon maar niet open voordat hij te veel uitwijkt.
0: Hij kwam ook binnen met zijn Rolls-Royce. Dus,
1: ja, nee, gaat goed hier. Dus als je je stage wil lopen, je bent van harte welkom.
0: Precies. Waarschijnlijk ga je ze weer zien op straat. De blauwe posters met de gele letters. Wij eisen de nacht op. De campagne die aandacht vraagt voor de veiligheid van vrouwen komt terug. Dat meldt nu.nl. De initiatiefneemster zegt dat de aandacht rond dit onderwerp afgelopen half jaar is afgenomen. Ook zou uit cijfers blijken dat nog steeds veel meisjes en vrouwen te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne Wij eisen de nacht op werd vorig jaar opgezet na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Bij een Nederlandse drukkerij zijn creditcardgegevens gestolen. Het gaat om een bedrijf met klanten in Nederland en België. Het is niet bekend hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden, maar klanten bij wie het is gebeurd zijn ervan op de hoogte gebracht. Eerder hadden Bol en Bijenkorf ook al last van een hack en daardoor moeten klanten nu langer wachten tot hun bestelling wordt bezorgd. Ja, en een overgrote meerderheid van de Nederlanders blijkt een vast ritueel te hebben tijdens en na het parkeren van hun auto. Blijkt uit een nieuw onderzoek. Ja, tijdens het parkeren gaat de muziek zachter. We praten niet meer met de passagier, maar soms wel tegen onszelf.
1: Ja. Ik herken dit wel. Bij mij gaat de muziek altijd uit als ik ga parkeren.
0: Helemaal in de focus.
1: Ja, dat praten weet ik eigenlijk niet of ik dat doe, maar de muziek gaat uit.
0: Ja, en ook na het uitstappen zijn we nog niet klaar. Veel mensen checken of de auto echt binnen de lijnen staat. En ruim 1 op de 3 automobilisten drukt meermaals de auto op slot met de sleutel voor de zekerheid. Ja, en voor sommigen loopt de parkeerspanning flink op. Ook is er een groep die liever naar de tandarts gaat dan dat ze een parkeerplek moeten zoeken in de stad.
1: Nou, als dat om Amsterdam gaat, zeker, ja.
0: Ja, dat is
1: een ramp natuurlijk. Nee, dan ga ik ook liever naar de tandarts, ja.
0: Ik herken heel erg dat je meermaals de auto op slot doet. Ik kan soms echt wel 10 keer achter elkaar in dat ik ga omkijken en misschien een foto maak van dat ik de autosleutel in mijn handen heb. En...
1: Oh, dat doe ik niet. Nee, ik maak wel eens een foto als ik de auto die naast mij staat niet vertrouw. Dat ik denk van, nou heb ik dat kenteken. Als ik zo meteen ineens dat hij zijn deur tegen mijn auto heeft geslagen. Dan heb ik een foto van zijn kenteken.
0: Ja, mijn hele camera op mijn telefoon staat vol met foto's van als ik wegga hier. Het is best wel vroeg, 3:30 vertrek ik van huis om hier naartoe te komen. En dan staat mijn camera holst helemaal vol met foto's van de stekker van het strijkbout die ik er dan heb gebruikt in de ochtend, dat ik weet dat die eruit is.
1: Nee.
0: Van mijn deur die ik dan op slot heb gedraaid met de sleutel erin. Het balkon door.
1: Maar jij maakt, dit is jouw ritueel. Als jij, dus oké, ik moet nu naar mijn werk.
0: Ja.
1: Oké, wacht even. Oké, een strijkbout even foto maken. Dat,
0: ja.
1: En van de deur van het balkon.
0: Ja.
1: Zodat je zeker weet dat je dat gedaan hebt.
0: Ja, want ik heb meerdere keren heb ik gehad dat ik dan halverwege, we zitten in Amsterdam, dat ik bijna bij Amsterdam was en dat ik dan begint te twijfelen en dan draai ik gewoon om.
1: Ja,
0: want ik kan dan niet. Want dan heb ik zoveel stress. Dan liever dus jongens, sorry jongens, ik kan.
1: Ik moet zeggen, ik herken wel een beetje dwangneuroos, maar zo heftig als jij heb ik het niet. Wij gaan zo meteen bellen met Eveline Stallaert. Zij is behalve relatietherapeut en seksuoloog ook psycholoog. Misschien word jij daar een keertje voor de Eveline dan.
0: Ik ga een afspraak boeken.
1: Oké.

Zomervakantie, blijft het aan, gaat het uit. Veel liefdes gaan in rook op in deze periode. Hoe dat komt en hoe je het kan herstellen als je een beetje vervelende vakantie met z'n tweeën hebt gehad. Dat gaan we zo meteen vragen aan de seksuoloog, psycholoog en relatietherapeut van Nederland, Evelien Stallaert. Hoor je zo meteen, ook Lam & Beat komt eraan na Elton John en Nikita.

0: Laat me weten. I've been thinking about you. Hoor je bij Joe. Goedemorgen. Het is de ochtendshow voor deze dinsdag 11 augustus 2026. Helaas, het einde van de zomervakantie nadert. Maar ja, dat is ook wel een zware periode voor heel veel stelletjes. Blijft het aan of gaat het uit? Op vakantie sneuvelen heel veel relaties. En hoe kan dat nou toch elke keer? Nou, daarvoor kunnen we maar één iemand bellen. De seksuoloog, psycholoog en relatietherapeut van Nederland. Evelien Stallaert, goedemorgen.
1: En goedemorgen, hallo.
0: Ja, ja, hoe komt dat nou toch, die vakanties en dat breken van die relaties?
1: Ja, vreselijk, hè? Het gebeurt toch eigenlijk ieder jaar weer. Ja, de verwachtingen zijn gewoon allereerst vaak heel hoog, hè? Die mensen hebben echt vaak, of de mensen in Nederland, hebben vaak zoiets van, ja, die 2 weken die moeten echt heel veel goed maken van wat er eigenlijk de afgelopen tijd bijvoorbeeld minder is gegaan. Dus minder aandacht geweest en minder goede gesprekken. Misschien minder moeite voor elkaar gedaan. Nou ja, en dan moet dat allemaal in die weken gepropt. Dat moet allemaal leuk en goed zijn en perfect gaan. Nou ja, 9 van de 10 keer is het natuurlijk te heet. Gaan er dingen mis? Nou ja, en dat zorgt natuurlijk voor irritaties. Nou, je zit daarnaast natuurlijk ook veel meer op elkaars lip dan normaal. Normaal heb je wat afleiding van de dagelijkse dingetjes. Dus ja, die irritaties die liggen op de loer. En ja, dat zit natuurlijk ook soms in de weg. En zeker dan als het al niet helemaal lekker gaat tussen jullie tweeën, dan zijn die irritaties natuurlijk helemaal vaak een breker van een goede sfeer. Nou ja, dan is het ook nog zo dat stress gaat gewoon niet automatisch weg als je over de grens rijdt. Dus als er al stress heersend is, of in de relatie, of überhaupt rondom werk, rondom het leven samen, ja, dan dat zenuwstelsel staat aan. Dus je lontje, ja, blijft gewoon korter. Tot het moment dat je echt lekker relaxed afschakelt en het zenuwstelsel ook voelt van, hè, we zijn lekker comfortabel. Maar ja, en dat kan soms gewoon blijven gaan terwijl je op vakantie bent. Dus dat, ja, dat moet je bewust samen aanpakken.
0: Ja, maar hoe kan je het nou voorkomen? Want begrijp ik nou goed dat als mijn relatie goed voelt, hè, en ik ga op vakantie, dan kan het eigenlijk niet misgaan?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Dan kan er nog steeds heel veel misgaan, maar dan kan je dat samen wel opvangen. En dan ben je veel flexibeler. En dan kan je gewoon bedenken bij die irritaties van, oh ja, shit, het is ook gewoon heel erg heet. En oh ja, shit, het gaat gewoon even mis nu. Ja. En dan kan je dat allemaal wel aan en dan kun je dat wel dragen samen. Maar als er al heel veel onder ligt, dan zijn er ook vaak die irritaties, die wijzen ook vaak op de dingen die onderliggend misgaan. Dus als het bijvoorbeeld het verhaal is van, ja, jeetje, wat zit je dan vaak op je telefoon? We hebben toch leuke dingen te doen. Nou ja, dan zit daaronder van, jeetje, maak nou die verbinding, want die hebben we thuis al zo slecht. En juist nu is het moment dat je dat eigenlijk moet doen. Nou ja, en daar gaat die irritatie dan nog veel meer aan. En dat blijft dan gewoon tijdens die vakantie. Ook, hè, met seks, wat ik zie in mijn praktijk. Daar ligt druk op, dat moet ineens. Nou ja, als mens ben je dan zo gebouwd dat je dan absolute aversie krijgt haast. Dus dat valt dan gewoon niet samen. En het is heel belangrijk om dan gewoon die verwachtingen laag te houden. En de irritaties eigenlijk een beetje te accepteren dat die gaan komen. Want vakantie, ja, daar gaat altijd van alles mis. En mensen zijn hangry en daar moet je doorheen. En dat is even soms zo. Dus ja, het is heel belangrijk dat je niet te veel ophangt aan die vakantie. En die vakantie juist ziet als, oh ja, nou komt er iets bloot te liggen. Oh, daar moeten we dus wat mee.
0: Hey, maar stel dat je een onrustige vakantie hebt gehad. Hè, want het, ja, voor veel mensen zit de vakantie er helaas alweer op. Maar ja, je hebt een onrustige vakantie gehad. Dus er zijn wat problemen geweest. Hoe zorg je er nou voor dat je dat dan thuis toch nog even kan redden?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Nou ja, laat allereerst die vakantie dan niet doorslag geven. Want dat is ook gewoon een hele andere situatie. Dus laat het een les zijn. En dan ga je eigenlijk samen het gesprek aan. En dan ga je kijken, oké, wat gebeurde daar nou? Nou ja, en 9 van de 10 keer zeggen mensen, ja, ik ben de verbinding met jou kwijt. En dat vind ik aan relax. Of je luistert niet naar me. Of je ziet me niet. Nou, heb daar het gesprek over en ga dan kijken, kunnen we hulp inschakelen, hè, relatietherapie, maar ook gewoon door goede gesprekken te hebben samen. En om echt te kijken van, wat gaat er nou onderliggend mis? Heb je meer hulp nodig in de huishouding? Heb je meer begrip nodig, meer aandacht? Dus heb het er samen over. En dan kan je vaak best wel veel opvangen. Maar laat het geen doorslaggevende factor zijn, die vakantie. Want dat zou zonde zijn.
0: Ja, communicatie is key natuurlijk. Nou, het worden drukke tijden bij jou in de praktijk. Dus weer even liefst zo na de zomer.
1: Ja, dat is helaas doorgaand zo. Alleen ben ik altijd wel blij als die mensen hulp zoeken. Ja. In de plaats van dat ze al de handen kunnen ringen gooien. En met hulp kun je echt heel veel oplossen. Dus dat is in ieder geval fijn.
0: Hey, jij volgt vast als relatietherapeut ook wel B&B Vol Liefde, Evelien.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dan ben ik wel even benieuwd. Is er iemand, we zitten nu ongeveer op de helft van het seizoen. Wie pakt het nou het beste aan om een relatie te vinden in dat programma?
1: Ja, dat is best moeilijk, want her en der laten ze toch wel steekjes vallen. Maar ik vind wel op zich dat Paul, ondanks dat hij laatst even een onhandig momentje had bij een diner, vind ik dat Paul er wel goed in staat. Hij pakt heel veel de rust. Hij gaat echt goed in gesprek met mensen, zet de persoon echt centraal. Dus ik vind dat hij het op zich wel heel goed doet. En dat daar ook wel potentie in zou zitten, afhankelijk van de vrouw die daar langskomt. Ja, maar de rest bemerk ik toch allemaal een beetje. En nou ja, ik wil niet vervelend zijn, maar daar zitten dingetjes onder, net zoals we net besproken hadden, die mensen eigenlijk nog op moeten lossen voordat ze in een relatie stappen. En dan denk ik wel eens bij mezelf van, wanneer gaat dat bovenkomen? Want je ziet eigenlijk als psycholoog in ieder geval sowieso wel van, deze persoon is te snel al, of die heeft een muur, of daar zitten nog veel te gekke fratsen aan, die gaat nooit settelen. Dus het is voor mij altijd een interessante psychologische puzzel op te leggen.
0: Toch nog even benieuwd, want de smaakmaker van dit seizoen is Fred op Bonaire. Fred, wat zie jij in je glazen bol? Gaat hij de vrouw vinden op deze manier?
1: Nee joh, die gaat voorlopig helemaal niemand vinden. Hij wil het vast, maar er is daar niemand die eigenlijk over zich heen laat lopen. En dat is maar goed ook. Deze meneer vindt zichzelf net iets te leuk. En is iets te dominant, denk ik, voor de gemiddelde vrouw. Maar wie weet past op dat potje ook alweer een deksel. Dus we gaan het zien.
0: Je weet het nooit. Nou oké, dankjewel Evelien voor dit belletje. En een mooie dag vandaag, hè?
1: Ja joh.
0: Hoi.

0: Desireless en Voyage.
1: De drie noten.
0: We gaan weer beginnen aan de Joe Singalong over een paar minuutjes. Alleen maar meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Ik ga het begin alvast laten horen van een heel zomers liedje dat zometeen helemaal voorbij komt tijdens de Joe Singalong. En weet jij welk liedje het is? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Je kunt een Koen en Sander Show pakket winnen. En we doen er ook nog een heerlijk kussen bij naar keuze, waarbij je heerlijk kan gaan slapen. Goed, oren wagenwijd open. Yes, ready? Dit is hem. Dat liedje zoek ik. Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Deed het de titel bij veel mensen nog wel gaat, maar de artiest, die is ook best wel lastig in deze. Met je One Day Fly dit. Weet je wat het is? Stuur een berichtje in de app van Joe. Je hoort hem zometeen helemaal in de Joe Singalong. Verder ook de Wistars met een Brand New Day. En Boyzone komt eraan met No Matter What. En wat zit er in het nieuws zometeen, Carnage?
2: Ja, voorzichtig goed nieuws voor als je op zoek bent naar een nieuw huis.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
6: Hey, Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: plus.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Dit is Joe. Zo meteen de Joe Singalong. Eerst het nieuws van 9 uur met Carné van der Brink.
3: Goedemorgen. Voorzichtig goed nieuws over de huizenprijzen. Want in 6 gemeenten daalde de prijs van een koophuis de afgelopen maanden. In het Zeeuwse Noord-Beveland daalde de prijs het hardst met ongeveer 5%. Op veel andere plekken ging de prijs voor een koophuis juist omhoog. In de Achterhoek was de stijging het grootst. Daar werden woningen ruim 20% duurder. In Colombia wordt na de zware aardbeving in het land met man en macht gezocht naar mensen die vermist zijn. De aardbeving was gisteren. Het dodental staat nu op ruim 130. En tientallen gebouwen zijn ingestort. In verschillende steden in Colombia geldt ook een avondklok. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet naar buiten, zodat reddingswerkers hun werk kunnen doen. Flinke zorgen bij amateur voetbalclubs. De competitie begint bijna, maar door de droge velden en sproeiverboden die gelden, is het nog maar de vraag of er overal gespeeld kan worden. En deze clubvoorzitter, die de NOS sprak, houdt zijn hart vast.
4: Er zullen best wedstrijden niet doorgaan. Ja, dan moet je keuzes gaan maken wie mag er wel en wie mag er niet voetballen. Ik hoop dat we die kant niet op hoeven en dat het voor die tijd tot een oplossing komt.
3: Op steeds meer plekken geldt er nu ook een sproeiverbod. En nog meer voetbal. NEC gaat vanavond verder met hun jacht op een plek in de Champions League. Ze spelen hun tweede wedstrijd in de voorronde. Vorige week bleef het in Griekenland tegen Olympiakos 0-0. Vanavond in Nijmegen is de return. Fans van NEC geloven in een goede afloop, zeggen ze bij Hart van Nederland.
5: Ik heb er hele grote vertrouwen in.
6: NEC is de beste club.
7: Ik denk dat ze met een heel klein verschil gaan winnen, inderdaad, ja.
3: En de wedstrijd begint vanavond om 19:30. En het weer van Weerplaza, nu al veel zon, hier en daar wat wolken. En het wordt 20 tot 26 graden.
2: Jouw verkeer dan door Flitsmeister. Meest opvallende file voor nu is op de A8 te vinden Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan. 39 minuten.
8: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
2: Yes, elke dag de finale van de Koen en Sander Show. Een uur lang alleen maar meezingers in de Joe Singalong met Boyzone zometeen. En nu

0: is de Joe Singalong. Elke ochtend tussen 9 en 10. De beste meezingers uit de jaren 70, 80 en 90. Met André van Duin zometeen. Als de zon schijnt, dacht hij wel toepasselijk vandaag. Die hoor je over een paar minuutjes. En goedemorgen Marlin van 27 uit Apeldoorn. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Apeldoorn, schijnt daar de zon ook al?
1: Ja, zeker.
0: Ja, het wordt een lekker dagje. Hè? En moet je dan de hele dag werken? Wordt een beetje door het raam naar het lekkere weer kijken?
1: Ja, ik moet naar buiten kijken. Naar het lekkere groene gras en de zon inderdaad.
0: Goed. Is het bij jou het gras wel groen?
1: Oh. Ja, nou een beetje. Een soort van een beetje.
0: De enige plek in Nederland waar het gras toch groen is dan, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, een beetje, ja. Ja.
0: Oké, okay. En Marlin, wat moet je doen voor werk?
1: Ja, ik moet gewoon een beetje administratie wegwerken.
0: Beetje administratie?
1: Daar is een dagje thuis voor.
0: Oh, nou, dat is op zich ook wel fijn, toch? Als je thuis kan werken vandaag.
1: Ja, daarom doe ik ook één dagje gewoon lekker thuis werken. Dat is altijd wel fijn.
0: En ben jij dan iemand die gewoon lekker zijn huiskloffie aan heeft? Of ga je wel helemaal netjes aankleden voor zo'n thuiswerkdag?
1: Misschien.
0: Nou, dat laat je even in het midden.
1: Ja.
0: Je laat even in het midden hoe je erbij is. Nou ja, ik lekker een joggingbroek aan natuurlijk. Er zijn mensen die dat doen. En dan doen ze een net overhemd aan op het moment dat ze een vergadering in moeten of zo.
1: Ja, ik hoef geen vergadering te doen via Teams vandaag. Dus dan kunnen we wel gewoon de joggingbroek aan.
0: We hebben een beeld, Marlin. Ja, we hebben een beeld. Ja. Hey, we zitten hier te wachten op jouw antwoord voor de drie noten. Ik liet net dit zomerse liedje horen. Ja, en jij denkt wel te weten welk nummer daarbij hoort.
1: Zeker, dat is Famos a la Playa van Rigera. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Nou, als ik heel eerlijk ben... Rigera, ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Goed.
1: Nee, ja.
0: Maar goed, je wint een Koen en Sander show pakket... en we doen er ook een kussenaar wens bij van Beter Bed.
1: Oh, superleuk. Helemaal blij mee. Dankjewel.
0: Komt zo snel mogelijk richting jou in Apeldoorn. En een mooie thuiswerkdag vandaag, hè?
1: Super, dankjewel.

singalong. Leuke berichtjes in de app. Bijvoorbeeld Lucas, die meldt zich net. Die zegt, hey Edwin, ik ben druk bezig met de tuin een beetje netjes maken. Ik ben 2 weken op vakantie geweest. En het onkruid zit overal weer tussen de tegels. Nou, snap ik. Doe toch eventjes voordat de ergste warmte van vandaag gaat komen. Succes in de tuin, Lucas, voor de mooie dag vandaag. Temperaturen die klimmen naar maximaal zo'n graad of 26. En het zonnetje is er ook bij, hè. Dit is André van Duin in de Joe's Singalong.

0: Danny, dit is de Joe Singalong, de beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. En zo meteen het laatste nieuws van 9:30. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin. Ja, ik heb weer nieuws over het verwoeste kabouterdorp in Alphen aan de Rijn.
0: Het is echt een ongoing story, hè?
1: Zeker.
0: Het is echt komkommertijd.
1: Heerlijk.
0: Oké, nou, ze hadden daar een real-life soap over kunnen maken, wat daar allemaal aan de hand is. En meer over het kabouterdorp hoor je zo meteen. En de hits van Joe, onder andere The Police, Lou Bega en Madonna.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49, dat is dan voordeel.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
0: 1 over 9:30, het weer van Weerplaza. Veel ruimte voor de zon, hier en daar wel wat wolkjes.

0: 20 tot 26 graden deze dinsdag. Twee files, A8 Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en Zaandijk West, 15 minuutjes. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Start 12 minuten nu. Zometeen lekker verder zingen met de Joe Singalong. Eerst het nieuws, Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Een beetje goed nieuws voor mensen die een huis zoeken. In 6 gemeenten daalde de prijs van een koophuis in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt nu.nl. In Noord-Beveland, Zeeland was de daling het grootst, 5%. En over het algemeen genomen zijn de prijzen gemiddeld genomen gestegen. In een gemeente in de Achterhoek werden woningen zelfs dik 20% duurder. Iran zou plannen hebben gehad om de Amerikaanse president Trump te doden. Dat meldde Amerikaanse media. Het speelde rond de NAVO-top van vorige maand in Turkije. Nou, werd ervoor gekozen om Trump met een ander vliegtuig naar huis te laten gaan. Normaal gaat hij met de Air Force One. Op beeld is hij ook te zien dat hij daar instapte. Maar daarna zou hij met een cateringcontainer naar een ander vliegtuig zijn gebracht. En aan boord wist niemand van de wissel. Ga jij vanwege de hitte vaker naar de bioscoop? Nou, je bent niet de enige. Door de hoge temperaturen van de laatste tijd vluchten steeds meer mensen naar een gekoelde filmzaal. Bioscopen merken volgens het AD dat de typische komkommertijd in de zomermaanden daardoor snel verdwijnt. Grote bioscoophits zoals The Odyssey van Christopher Nolan en de nieuwe Spider-Man film trekken dan ook wekenlang al volle zalen. En ook jongeren zoeken elkaar vaker op in die bioscoop in plaats van een film alleen maar thuis te streamen. En ja, ik heb weer nieuws over het verwoeste kabouterdorp in Alphen aan de Rijn. We hebben het al vaker erover gehad. Kabouterbos, tientallen kabouters en huisjes zijn vorige week daar kapot geslagen. En de maker van dat bos, Gerda, was erg emotioneel, vertelde ze aan Omroep West. Maar nu is er goed nieuws. Heel Alphen helpt mee om het kabouterbos weer op te bouwen. Er zijn tientallen kabouters al gedoneerd. En ook mag Gerda bij een lokale bouwmarkt gratis verf komen halen om de boel op te lappen.
0: Nou, wat leuk dat de Alphen zich verenigt nu.
1: Vind ik wel. En ja, we volgen het een beetje elke dag. Als er een update is, dan meld ik het.
0: Ik ben benieuwd wat je morgen weer voor kabouternieuws hebt.
1: Ik hoop positief, maar je weet het nooit in kabouterbos.
0: Misschien kun jij er even gaan kijken gewoon vandaag.
1: Ja, ik ga het doen.
0: Even likje verf, even helpen.
1: Ik ga lekker weer klussen.
0: Nou, super.
1: Kabouterklus.
0: Van geregeld. Kunnen we het daar morgen verder over hebben, Carné. Weten waar jij bent de rest van de dag. Ja.
2: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
0: Yes, met de Mambo nummer 5 van Lou Bega zometeen. Ook de Police So Lonely komt eraan. En eerst vieren we de zomervakantie met Holiday van Madonna.

0: The Police en The Joe Sing-Along is So Lonely. Hey, als ik je dit nou laat horen, hè, doe dat dan je ergens aan denken. Ja, het heeft iets zomers, het heeft iets swingends. Dat zou ik maar zeggen, want het is niet helemaal herkenbaar. Maar dit liedje hoorde Luke Bega en toen dacht hij, weet je wat, ik ga ook een zomerhitje maken. Mambo Number 5. En deze invloeden, dit muziekje komt uit 1949 en komt van de Cubaanse muzikant Perez Prado. Nou goed, Luke Bega die maakte er dit van. Dit is zijn Mambo Number 5 in de Joe Sing-Along.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Bee Gees op deze disco dinsdag als finale van de Joe Singalong. Jorden, Stayin' Alive. Zometeen veel plezier met Timur. En die heeft deze voor je van Bruce Springsteen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog 1 keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
22: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Dit is jouw...
10: Hey, goedemorgen. Nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Marcel van Beest.
14: Goedemorgen. Een grote brand in Lelystad. Het vuur woedt bij een pelletbedrijf. Ook zijn er een autodealer en een benzinepomp in de buurt. Omroep Flevoland schrijft dat er ontploffingsgevaar is. Dikke zwarte rookwolken zijn er te zien. De brandweer doet er alles aan het vuur te bestrijden. We gaan weer meer betalen voor benzine en diesel. Vorige week daalden de prijzen nog aan de pomp. De prijsstijging komt door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Weinig hoop is dat de straat van Hormuz opengaat, waar veel olietankers doorheen gaan. Ook vrede tussen Amerika en Iran lijkt ver weg. Reddingswerkers hebben ook in de nacht gezocht naar overlevenden in Colombia. De zware aardbeving heeft 164 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental nog verder oploopt. Duizenden mensen worden nog vermist. Reddingsteams krijgen hulp van politie, militairen en vrijwilligers. Bij de zoektocht naar overlevenden worden graafmachines ingezet. En wat maakt een goede vakantie? Afschalen en weer opbouwen is de truc, zegt een expert in het AD. Voordat je weggaat, kies je nog welk werk je echt moet doen. Het beste is na je vakantie weer rustig op te starten. Anders zit je zo weer in de stress. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden.
10: Er staat een vrachtwagen in brand op de A27. Die zijn ze aan het blussen en daarom is de hele weg dicht vanaf Gorkum richting het zuiden tussen Hank en de Keizersveerbrug.
16: Dit is Joe met Timo Perlin.
10: Daar gaan we. Heerlijke liedjes. Het wordt ook een beetje vlammen vandaag op de radio. Met Boney M. zometeen en Bruce Springsteen. Op dit moment.

Grote kans dat de kids ineens geen genoeg meer kunnen krijgen van de Backstreet Boys. Ze hebben de titelsong voor de nieuwe Paw Patrol film gemaakt. Oh, dat worden straks concerten vol schreeuwende vrouwen en schreeuwende kinderen. Volgende maand geven ze 10 shows in Düsseldorf, net over de grens. En je hoort ze zo, bij Joe.

Breakfast vandaag bij Joe. De dag gaat door met een blaadje van mijn scheurkalender. Hoppakee, we scheuren hem af en vandaag staat erop... Schrijver Hans Christian Andersen verprutste zijn vriendschap met Charles Dickens... door 3 weken langer te blijven logeren dan de bedoeling was. Oké, wat een waarschuwing. Waar je ook verblijft vandaag, je dag gaat lekkerder met de muziek.

0: En die is van Joe. Goedemorgen met Peter André later. En deze komt eraan. Tot zo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, je geniet van stralend sanitair.

0: En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Dit is Joe met Timo Perlin.
12: Half elf, de brandende vrachtwagen die ze aan het blussen zijn zorgt voor een klein zomergaalsje op de A27 richting het zuiden naar Gorkum.

Joe. Met zometeen Billy Ocean en When the Going Gets Tough. En nu eerst het goede doel met België. Het huis van mijn vriendin is elk jaar de kleedkamer van het goede doel. In april als ze optreden jaarlijks in het cafeetje naast haar huis. Want daar is dan te weinig plek voor kleedkamers. Dus heeft zij bedacht, nou dat mag het bij mij. Maar zij woont dus in een heel klein pijpenlaadje, die woonkamer. En dan gaat dus de deur open, dus ook geen halletje. En dan stormen die mannen elke keer na vier liedjes weer naar binnen. En ik zat daar gewoon heerlijk op zondagavond B&B Vol Liefde te kijken met mijn vriendin. En dan komen er elke keer van die bezeten mannen voorbij, pakken dan een biertje uit de koelkast van het goede doel. En dan zit je met je linkeroog B&B Vol Liefde te kijken. En met mijn rechteroog zie ik dan Tony Peroni zijn shirt uitdoen met al zijn hangers. En het zweet gutst alle kanten op. En dat is een hele rare gewaarwording, dat kan ik je wel vertellen. Maar wat een band. Deze maand treden ze nog op festivals door heel Nederland. Het goede

Billy Ocean bij Joe op deze lekkere, rustige, niks aan de hand dag vandaag. Gewoon lekker, 25 graden. En de muziek van Randy Crawford komt eraan. Lekker disco met Street Life Zo. Na Faith No More. Turn the light.

0: Dat Street Life van de one and only Randy Crawford. Nieuws komt eraan van 11 uur. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Daarin een onhandig probleem voor topdarter Gian the Giant. Zometeen hoor je er meer over.
0: Zijn zijn dartpijlen stomp?
1: Praat je zo bij hem?
0: Ah, dat zal wel weer. En ook Tina Turner zometeen. You're simply the best. Tot zo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.

0: In de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: En hoe was het bij het ING servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Marcel van Beest.
18: Goedemorgen. Arrestaties na anti-AZC-bekladdingen in Brabant. Het zijn een man en een vrouw uit de gemeente Den Bosch. Ze worden ervan verdacht meerdere huizen en auto's te hebben beklad. Het gebeurde eind vorige maand. Doelwit waren voorstanders van een AZC. Politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De grote brand in Lelystad is nog niet onder controle. Het vuur brak vermoedelijk uit in een pelletbedrijf. Er zitten ook andere bedrijven en er is ontploffingsgevaar. De brandweer probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan.
19: Wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde.
18: Een verslaggever was dat van Omroep Flevoland. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De ME heeft ingegrepen in het Friese Seurhuis de Veen. Daar werd gedemonstreerd tegen een noodopvang voor 28 asielzoekers. Ze zitten hier even in Seurhuis de Veen omdat er in Ter Apel geen plek is. Ook de noodopvang in het Groningse Nieuwe Pekela zit vol. Het was de derde nacht dat de mensen in Seurhuis de Veen werden opgevangen. En topdarter Gian van Veen zit zonder pijlen. Hij speelt deze en komende week in Nieuw-Zeeland en Australië. Maar na een reis van 30 uur kwam hij erachter dat zijn koffer nog in Parijs stond. En hij gebruikt speciale punten op die pijlen die ze niet verkopen down under.
17: En toen?
18: Ach, ja, had hij dus die pijlen dus niet.
17: Arme man.
18: Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden.
17: Heel erg bedankt voor het nieuws en het weer, Marcel. We kijken even naar de weg, want er is van alles aan de hand met vrachtwagens. Natuurlijk stond die ene vrachtwagen nog in brand op de A27... vanaf Gorkum naar het zuiden. Die nabluswerkzaamheden die duren nog heel lang, dus de weg blijft afgesloten. Er is net ook een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd op de A2... Utrecht naar Den Bosch, dat is die andere weg. Daardoor loopt het traag op dat vlak. Maar ook een stukje verderop, A2 Eindhoven-Maastricht... ook daar is weer een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Linker rijstrook is dicht tussen knooppunt Batendorp en de Hocht... ben je 25 minuten langer onderweg.
12: Dit is Joe met Timur Perlin.
17: Eén woord is eigenlijk niet genoeg om de muziek te beschrijven vandaag. Maar als er één woord moet zijn, dan zingt Tina Turner.

Robin Hood film uit in de bioscoop met Hugh Jackman in de hoofdrol. En vergeet de strakke groene maillot. Nee, Hugh Jackman speelt Robin Hood als een oude, chagrijnige kluizenaar die nergens meer zin in heeft. Dat vind ik echt zo'n interessante invalshoek. Dat is wel wat anders dan de Robin Hood van Kevin Costner, waar dit liedje uitkomt. Dat was echt een charmante, gepassioneerde actieheld. Die streed voor rechtvaardigheid. En natuurlijk voor het hart van Lady Marian.

Singers bij Joe. 70s, 80s en 90s. En het volgende liedje is niet alleen van Seal, maar vooral ook van zijn producer, legendarische Trevor Horn. Die elk liedje wat hij onder handen neemt, groter maakt, filmischer, loopzuiverder en futuristischer dan alles wat er op dat moment al op de radio is.

0: appelsap. 11:45, de rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. Gisteren was het interessant, hè? Had weer iemand iets over Michael Jackson gehoord in een hit wat op dit moment heel groot is. En de tekst was de volgende. Komt-ie aan.
1: Pillen, pillen, Michael Jackson nam pillen.

0: Zometeen 11:45 weer een nieuwe editie van Papa Appelsap.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum.

0: spullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Dit is Joe met Timo Perlin.
15: 11:30 vanwege de vrachtwagenbrand vanmorgen op de A27... blijft de weg naar Gorkum richting het zuiden voorlopig nog wel

0: voor mij is dit een heerlijke editie. Want er gaat een soort levenswerk voor mij wordt gecompleteerd. Ik weet niet zo goed wat het goede woord is. Maar het gaat om het liedje Sex on Fire van Kings of Leon. Daar zitten al sinds jaar en dag twee geweldige mama appelsaps in. En die zitten precies aan het begin van het eerste couplet en van het derde couplet. Dit is het liedje. Bij velen ook bekend het liedje onder de naam Ik wil seks met die kale. Maar dit is dus het origineel. En Jeremy in Gorredijk.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ben ik blij dat jij er bent.
1: Helemaal goed, ja. Ik ben ook blij dat ik er ben.
0: Ja, want jij gaat het tweede couplet vervolmaken.
1: Dat kan kloppen, ja. Want er zit nog meer in.
0: Jeremy, zullen we eerst eventjes die andere twee nog een keer terugluisteren?
1: Ja, lijkt me goed.
0: Ja, dat liedje begint natuurlijk met de Nederlandse tekst Eeuwen geleden, Ton met zout. Dan gaan we naar het derde couplet, na het refrein. Dan beginnen ze met de zin Harige piemel. Maar jij hebt het tweede couplet.
1: Ja, klopt. Daar zingen ze, daar heb je Ali en ze brengen hem thee.
0: Daar heb je Ali en ze brengen hem thee.
1: Klopt. Op een is wat ik hoor.
0: Op een of andere manier past dat ook heel goed bij elkaar, die twee zinnen. Dat vind ik het mooiste eraan.
1: Ja, gek hè?
0: Ja, daar gaan we. Daar heb je Ali, ze brengen hem thee.

0: Heerlijk, toch?
1: Ach, nou, we zijn nou, helemaal rond. We kunnen vanaf nu weer rustig sterven. Gefeliciteerd, Jeremy. Zullen we nog één keer? Zullen we nog één keer alle drie achter elkaar doen? Eeuwen geleden, Tom met Zout. Harige piemel. Daar heb je Ali, ze brengen hem thee. Ja, hij is helemaal rond dankzij Jeremy en Gorgadij.
0: Ja, dankjewel.
1: Oh, hij is een wijkomen hoor, die van. Of zeg je,
2: ik heb er zelf eentje. Laat me dan snel weten als je mama appelsap hebt gevonden.

0: Phil Collins Against All Odds. Mooi. Nieuws komt eraan met Marcel. Goedemorgen Marcel nog.
1: Goedemorgen. Ja, daarin heb ik goed nieuws voor liefhebbers van het chocolaatje After Eight.
0: Oh, nou ik kan niet wachten. Sky No Magic komt eraan. Kim Carnes ook nog, oftewel de ethisch lunch gaat beginnen, de after-ethisch lunch.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Daar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
10: Hey Remo!
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting.
14: Neem die stap.
15: Scapino.
16: Nieuwe auto?
17: Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
19: Kampioenen!
17: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
24: It's funny, because it's true.
23: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
25: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis.
26: Mediamarkt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Een Esso vind je overal.
0: Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Dit is jouw. Het is 12 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Marcel van Beest.
20: Goedemiddag. Een nieuw boerenprotest in Overijssel. Daar blokkeren ze de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Op tractoren staan borden met de tekst Omleiding Natura 2000 gebied. Ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn tegen de nieuwe stikstofregels van het kabinet. Daardoor mag er minder landbouw rond beschermde natuurgebieden. Arrestaties na anti-AZC-beklanningen in Brabant zijn een man en een vrouw uit de gemeente Den Bosch. Ze worden ervan verdacht meerdere huizen en auto's te hebben beklad. Dat gebeurde eind vorige maand. Doelwit waren voorstanders van een AZC. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De afgezette dictator Assad in Syrië is ter dood veroordeeld. Een rechter vindt dat hij schuldig is aan oorlogsmisdaden. Dat gebeurde tijdens de Syrische burgeroorlog. 500.000 mensen kwamen om. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val eind 2024 vluchtte hij naar Rusland. En goed nieuws voor liefhebbers van After Eight. Al 64 jaar is er niks veranderd aan het dunne chocolaatje met een laagje muntcrème. Maar dat gaat veranderen. Er komen nieuwe smaken.
28: Nee.
20: Een karamelvariant komt er en ook nog twee limited editions. Sinaasappel en framboos. Of ze ook naar ons land komen, is nog niet helemaal bekend.
28: Ik weet nog niet wat ik hiervan moet vinden. Sommige dingen moet je nooit veranderen.
20: Ja?
28: Ik ben voor vooruitgang, hoor. Maar bij After Eight...
20: Als dat
28: zakje eromheen maar blijft. Want dat kon altijd, als je dan als kind je after eat op had...
20: Ja.
28: Dan kon je nog heel lang zo nagenieten van de geur uit dat zakje. Dat is zo goed. Weet je dat?
20: Ja, zeker. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden.
28: Marcel, dankjewel. Hey, er is een rijbaan vrijgegeven op de A27 waar de uitgebrande vrachtwagen staat. Betekent dat verkeer naar Gorkum richting het zuiden weer langzaam op gang kan komen.
29: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
28: Mooie ogen van Betty Davis. Magie van Queen. Kan niet anders. Of we zijn weer begonnen met de 80's Lunch.

0: 100 punten. 0 excuses. Wat een rammer. Patty Davis Eyes, Kim Carnes bij Joe. Hey, en nu we toch even alleen zijn met...
1: Boys.
0: Heb je dat gezien in de kleedkamer? Dat de trend is dat steeds meer mannen hun schaamhaar laten staan. Beetje bijpunt.

weet niet of je het wel eens hebt gezien op TikTok of op Instagram, maar je hebt overal van die spookmalls in Amerika. Van die winkelcentra die in de 80's nog, in de jaren 80, echt het middelpunt waren van de jongerencultuur. Iedereen die kwam daar natuurlijk, alle jongeren. Maar die nu uitgestorven zijn. Maar tenminste, lijken ze zijn. Want als je dan binnenloopt door die gangen, langs die opgeheven failliete winkels, dan hoor je toch nog muziek uit de speakers van het plafond. En dan, na 50 meter lopen door zo'n spookmol, dan vind je dan toch diep verstopt in het winkelcentrum nog één ijswinkeltje dat dan open is. Of wel erg nog een losse Amerikaanse versie van de blokker. Doe je je ogen dicht, dan voel je toch nog weer heel even die bruisende mol uit de 80's. Precies waar de videoclip werd opgenomen van Tiffany. En die hoor je over 3 minuutjes.

0: Ik vind AI is soms gewoon net die oom op de verjaardagen. Soms is hij vreselijk vervelend. En af en toe denk je ook, goh, ben blij dat je er bent. Don't Stop Believing van Journey komt eraan. En ook Michael Jackson en Paul McCartney.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
13: Het is 12:30. Ze zijn de resten van de uitgebrande vrachtwagen aan het berg op de A27 Gorkum-Breda. Dat zorgt voor een kleine vertraging.

gaat echt een ding worden, hè, morgenavond. Eclipsborrels. Bij steeds meer mensen thuis gaan ze het vieren. Of bijvoorbeeld in Twente, daar heb je morgen de Eclipse Hamburger Night. De sterrenwacht die verhuist dan haar telescoop naar de weilanden. Waar je met een Twentse hamburger in één hand live uitleg krijgt over de eclips. Het wordt zo leuk morgen.

0: Hij neemt de 70s en 90s mee.
1: Ja!
0: Afgelopen uur alleen maar 80s. En dat hoor je elke dag tussen 12 en 1 bij Joe. Ook nieuws zometeen met Marcel. Goedemiddag, Marcel.
2: Goedemiddag. En daarin een update over de grote brand in Lelystad.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Dit is jouw 1 uur nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest.
5: Goedemiddag. Brand in Lelystad onder controle. Het vuur ontstond bij een pelletbedrijf, heet Omroep Flevoland. Meerdere panden zijn verwoest, niemand raakte gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met nablussen. Boeren demonstreren in Overijssel. Ze blokkeren de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Op tractoren staan protestborden en er hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn tegen de nieuwe stikstofregels van het kabinet. Daardoor mag er minder landbouw rond beschermde natuurgebieden. Miljarden schade door natuurrampen. In de eerste helft van dit jaar wereldwijd bijna €90 miljard. Toch is dat minder dan de €130 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Een Zwitserse verzekeraar heeft dat uitgezocht. Vooral de aardbevingen in Venezuela kosten handenvol geld. Ook was er minder verzekerde schade. En iets bestellen via de website van de Bijenkorf is vrijwel onmogelijk. Alleen nog spullen die in de winkels zijn. In andere gevallen krijg je de melding dat het product uitverkocht is. De problemen ontstonden bij een verzender van de Bijenkorf. Die had eerder te maken met een datalek. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden.
4: Dankjewel Marcel. Verkeersinformatie dan. Even kijken. Goed moeten zoeken, maar echt serieuze opstoppingen zijn er niet. De N35 is dicht. Dat is het enige, maar levert verder niet heel veel vertraging op. Dus eigenlijk is het gewoon instappen, dak open, rijden maar.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: Als je het dak open kan natuurlijk. Nou, het raam is ook goed. Zo meteen hoor je America. Horse with no name komt eraan. Eerst Madonna. Ja.

America by Joe. En a horse with no name. Voor iedereen die klaagt dat het warm is, bedenk dat je door de woestijn loopt met een paard. Ah, schrikkelijk lijkt me dat. Nu, op dit moment. Ik zou me tijdens die rit ook maar één vraag telkens aan mezelf stellen. Waarom heeft het paard geen naam? Of zou het zo heten? Dat kan natuurlijk ook. Dat je iedere keer dat je nu dit liedje hoort, dat je jezelf af gaat vragen, hoezo heette dat paard eigenlijk with no name? Doet mij dan weer denken aan een brainwave die ik had toen ik heel klein was. Toen bedacht ik me, als ik later een kind krijg, weet je hoe ik het noem? Dan noem ik hem gefeliciteerd. Ja, hoeveel verwarring dat geeft als die zich dan voor moet stellen. En op verjaardag is het ook heel gek natuurlijk. Hey, goedemiddag en leuk dat je luistert naar Joe. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Was Prince en UB40.

All I want is your kiss. Princess Dot bij Joe. Leuk dat je luistert. Daniel hier met de Spin Doctors 2 Princess. En ook Gloria Gaynor, I Will Survive, komt eraan. En stel je voor, je bent een oliebollenbakker op een kermis. Dan weet je, ik neem meel, bloem, zout, eieren, melk en zo. Neem ik allemaal mee. Als je dat vergeet, dan denk je, nou, oké, ga ik wel even naar de winkel. Maar stel nou, je bent dachter, Gian van der Veen. Ach, wat moet er door hem heen gaan? Die is in Nieuw-Zeeland en in Australië, daar in die hoek zit hij. Om te gaan gooien, maar zijn dartpijlen, zijn dartshirt en zijn lievelingsbroek staat allemaal nog in Parijs. Is hij niet meegekomen met de vlucht. En dan denk je, dan koop gewoon nieuwe pijlen, wat maakt het uit? Tegen Max Verstappen zeggen, we zijn je helm vergeten. Ik haal er wel even één hier bij de lokale motorzaak. Nee, dat gaat natuurlijk ook niet lukken. Schijnbaar maakt hij dus gebruik van hele speciale punten op zijn pijlen. En die zijn dan daar weer niet te koop. Nou, hopen dat het allemaal in orde komt. Hij moet namelijk aanstaande vrijdag. Moet hij voor het

0: Hey, lekker weer, Prince.
1: Schreef op Prince dit, hè?
0: Bengals zongen het. Manning Monday bij Joe met de beste uit de 70s, 80s, 90s. En dan gaan we eens even testen.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Met jou. Het is bijna 1:30. Dat betekent dat het zo tijd is voor de Joe Hit Quiz. Je kan de nieuwste editie van Hitster winnen. Battle of the Generations. Bij de Hit Quiz krijg je dan fragmenten van liedjes aan jouw stand om te zeggen, komen ze uit de 70s, 80s of 90s? Wil je meespelen? Je ticket om mee te spelen, dat doe je op de volgende manier. Je geeft dan nu met de Joe-app door uit welk decennium dit liedje komt. Angel. 70s, 80s, 90s. You can't say we never tried. Degene met het juiste antwoord

0: speciaal voor jou.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Hey, Remol!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we af alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
20: Dit is Joe met Daniel Smulders.
21: Geen files op dit moment, dat wil zeggen snel naar de hitquiz. Die komt eraan naar de Rolling Stones en eerst AHA.

0: Gewoon voetbalfan, hè? Mick Jagger van de Rolling Stones. Heb je hem zien zitten bij het WK? Jordan met Angie. Komt uit de jaren 70.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En dat was ook de vraag. Als je graag mee wilt doen als kandidaat voor de Hit Quiz. Uit welk decennium komt het? Het was de 70s. En degene met wie we vandaag gaan spelen is Ineke van Leeuwen. Goedemiddag, Ineke.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoi, hoi. Je komt uit Amsterdam. Hoi. Je favoriete kleur is rood. Je bent vis van sterrenbeeld. Ja. En je hebt geen tatoeages. Dat zijn we ook achter.
2: Nee.
0: Oké, okay. Nou, ik dacht misschien dat het toch wel helpt als je vis bent voor sterrenbeeld en rood je favoriete kleur. Of dat iets doet met het succes van de Hitquiz. Zullen we het eens gaan proberen?
2: Ja, we gaan het proberen.
0: Oké, okay, heel simpel. Ik ga het heel even uitleggen nog. Je krijgt 3 korte hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen: komt hij uit de 70s, 80s of 90s? Heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan dus niet. Als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je de nieuwste editie van Hitster. Dat is Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest welk tijdperk je speelt. Dus, alle succes! En daar gaat hij.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Oké. Komt hij de allereerste? Uit de 70s, beste Ineke!
2: Ja?
0: Goed!
2: Niet?
0: Nee!
2: Oh, jammer.
0: En meteen al bij het begin, jongen. Bij het begin gaan we al de mist in.
2: Ja, heel ja. Nee, je maakt niet uit. Ik heb mijn best gedaan.
0: Nee, dat is zeker. En zullen we voor de vorm nog even de anderen ook even laten horen? Mensen spelen thuis ook mee namelijk. Dus, zullen we die anderen ook even doen?
2: Ja.
0: Oké, komt-ie. Ja hoor, die is hartstikke goed.
2: Ja, dat is
0: 80's. Ja, de vorige ook, even de Gypsy Kings, ook 80's. En deze dan?
2: 70's.
0: ABBA komt uit de 70's. Die heb je dan weer wel hartstikke goed.
2: Ja.
0: Ah, maar voor de rest, de regels zijn regels. Allemaal goed, dan heb je het spel. En anders dan helemaal niks. Dus Ineke, ik vond je een ontzettend lieve vrouw om aan de telefoon te hebben.
2: Helaas, volgende keer beter.
0: Zo is het. Ik wens je nog een prachtige mooie dag. Geniet nog een beetje van het lekkere weer. Doe ik ondertussen dat lekkere het liedje van de Gypsy Kings, oké?
2: Ja, dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, Ineke. Doeg!
2: Doei!
0: Morgen weer.

Wat is het leuk dat je luistert naar Joe. We hebben alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. En we zijn ook niet te beroerd om dat allemaal aan je te laten horen. Weet dat in ieder geval, hè? Bon Jovi was dat. En hier is een van de beste liedjes uit de jaren 80 van een slechte film. De film heeft mannen kennen, niemand die hem kent, maar het liedje. Eeuwigheidswaarde, de Starship bij Joe.

0: film. Mannequin was wel een goede film. Nou, ik even de reviews erbij pak. Mannequin, 2.2 uit 5. Dat is niet goed, hè? Dat is echt ondermaats. Maar uit die film komt dit leuke liedje, Starship, hoor je. Nothing's Gonna Stop Us Now, bij Joe. Met zometeen meer 70s, 80s, 90s. Naar nieuws met Marcel.
1: Ja, en in dat nieuws, protestborden aan banden in het Brabantse Engelen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
4: De Premier League is terug bij Viaplay, met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Mam! Waar is mijn zwembad?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe! Geeft ruimte.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Dit is jou. 2 uur in aantocht en het nieuws van nu.nl krijg je van Marcel van Beest.
4: Goedemiddag, AZC-protesten in het Brabantse Engelen aan banden. Niet overal mogen meer borden, vlaggen en spandoeken hangen. Alleen nog waar een opvang zou moeten komen, anders gaat de gemeente ze weghalen. Afgelopen weekend werden nog protestborden vernield. In Engelen is er al maanden onrust over de komst van een AZC. De actie van boeren in Overijssel is voorbij. De N35 tussen Nijverdal en Wierde werd geblokkeerd met tractoren. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Agenten waren erbij, maar hoefden niet in te grijpen. De boeren gingen zelf weg. Letland heeft een illegale tunnel gevonden naar Belarus. Migranten kunnen zo stiekem de Europese Unie binnenkomen. Al jaren zijn er klachten dat Rusland, bondgenoot Belarus, helpt met mensensmokkel. De illegalen zouden de Letse samenleving willen ontregelen. Letland gaat de grens nog strenger bewaken. En Den Haag wil geen culturele hoofdstad van Europa meer zijn. Het vorige stadsbestuur stelde zich ervoor kandidaat. Maar sinds vorige maand zijn er nieuwe wethouders in Den Haag. En die hebben het plan ingetrokken. Ze willen het geld liever uitgeven voor cultuur in de eigen stad. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar wel warmer.
3: Dankjewel Marcel, verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. Daar kunnen we kort over zijn, niks te melden.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: Oh, er komt zo'n mooi liefdesliedje aan. Ik denk wel een van de mooiste liefdesliedjes ooit. Nou, Whitney Houston.

is Whitney bij Joe. I wanna dance with somebody who loves me. Hebben het leuk dat je luistert naar Joe. Hebben de grootste, de mooiste, de lekkerste en ook de meest liefdevolle liedjes voor je. En soms heb je daar ook geen grote woorden voor nodig. Soms heb je daar maar één woord voor nodig. Eén woord waar liefde, verlangen, gemis en thuiskomen allemaal in passen. En precies dat woord ga je nu horen in een van de mooiste ballads. Dit is Tix en Babe.

een van de lekkerste zonnige liedjes uit de jaren 80. Owen Paul, you're my favorite waste of time. Heeft bij mij altijd een soort herinnering aan vakantie. Terwijl ik dat liedje nooit heb gehoord op vakantie. Maar is het een videoclipje of zo? Ik weet het niet. Vakantietijd, hè. Voor sommigen alweer bijna voorbij. Dan is het maar te hopen dat je van genoten hebt. En niet dat je precies tijdens je vakantie ziek wordt. Dat gebeurt heel vaak, hè. Stel, je zit in Vietnam en je belt je baas. Hoi, ik bel vanuit Hanoi om te vertellen dat het gekruide spiesje van de straatverkoper hier in Vietnam niet goed gevallen is. Klinkt misschien als een heel slecht excuus, maar als je echt ziek bent op vakantie, moet je dat zo snel mogelijk bij je werkgever melden, want dan kunnen je vakantiedagen vaak worden omgezet in ziektedagen. Zo, verschil dan toch weer een paar vrije dagen. Terwijl je daar op de po zit ergens. Kan het beter weten. Dit is Joe met Fleetwood Mac die ooit. Na Eternal, Bibi Wynne.

0: die lekkere liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Dit is Joe met Fleetwood Mac, Little Lies. Ik heb zo meteen een liedje van... wacht even, misschien moet ik even een quiz van maken. Dat is altijd leuk. Bult Triviant is ook weer begonnen, dus dan krijg je dit soort vragen.
1: Welke acteur had een broer die een wereldhit scoorde? Welke acteur had een broer die een wereldhit scoorde? Het is niet Arnold Schwarzenegger, het is ook niet Bruce Willis. Het is Sylvester Stallone, wist je dat? Sil had de spierballen, zijn broer de stembanden. Daar hoorde ook gewoon een wereldhit bij. Echt serieus, serious. Frank Stallone hoor je. Zometeen met zo Far From Over naar The Commodores met Joe.

0: van Sylvester Stallone, hè? Rambo.
1: Ja, en Rocky. Klinkt als het einde van A-Team.
0: From Over was dat bij Joe. Maar de beste uit de 70s, 80s, 90s. Zoals Wham, die er zo aankomt.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie.

0: De Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: En hele goede middag. Leuk dat je luistert. Er staan geen files, dus lekker doorrijden. Veel

Zou het helpen als alle radiostations in de hele wereld op hetzelfde moment dit liedje draait? Zou het dan echt een keer gaan regenen? Phil Collins. I wish it would rain down on me, bij Joe. Wat een talentvolle familie heeft deze mannen. Echt, al zijn kinderen zijn wel actief in de wereld der publiciteit. Maar ook een aantal die je misschien wel zou kennen. Lily Collins, dat is een dochter, actrice, die kan je zien van Emily in Paris. Zijn zoon, voetballer, Matthew Collins. Kwam laatst naar buiten dat hij overstapt naar een club in Duitsland. Zijn echt van alle markten thuis. Hè? Is Joan Collins trouwens familie? Ik hoop het niet, het is niet zo'n hele aardige mevrouw, hè, die Alexis uit Dynasty.

Beste uit de 70s, 80s, 90s. Dit is Joe en iedere middag, direct na 3 uur, de 3 na 3. Het zijn 3 liedjes, die hebben we in 1 kritische zin gegooid. Mag jij raden welke liedjes dat zijn? Hier komt-ie. Als dit liefde is, is het zoals het is. Maar maak dat je wegkomt. Als dit liefde is, is het zoals het is. Maar maak dat je wegkomt. Dat is de 3 na 3. 3 liedjes die je hoort na nieuws. Raad maar mee via de app van Joe.

0: hebben we de beste uit de 70s, 80s en 90s. En we hebben zo direct drie liedjes achter elkaar, direct na het nieuws. En die hebben we verpakt in één kritische omschrijving. Dit is die omschrijving. Als dit liefde is, is het zoals het is. Maar maak dan dat je wegkomt. Als je denkt te weten welke het zijn, welke drie liedjes. Zet maar op de app van Joe. En misschien hoor je zelf je eigen naam zo meteen wel terug. We spreken het in, hè? Dat kan ook. Zometeen hoor je ze in ieder geval. Dat is direct na het nieuws van 3 uur. En dat krijg je van Marcel van Beest. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. In het nieuws even opletten als je een goedkoop NS-abonnement hebt. Ik praat je zo bij.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Hey Remo!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Mam, waar is mijn zwembad?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
20: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
22: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nederland.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Creon kozijnen. 3 uur, nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest. Goedemiddag Marcel.
5: Goedemiddag. Cel geëist tegen vader voor uitbuiting van zijn zoon. Als het aan justitie in Haarlem ligt, krijgt de vader 15 maanden cel. Hij dwong zijn zoon van 15 om mensen online op te lichten. Van het geld leidde ze een luxe leven met dure spullen en vakanties. Let op als je een goedkoop dalvrij abonnement bij NS hebt. Voor de zomer kostte die 49 euro per maand, dankzij subsidie, maar dat stopt. Het abonnement gaat automatisch over naar een nieuwe. Die is 3 keer zo duur. De NS roept op goed te kijken naar een alternatief. Duizenden toeristen gestrand op Sicilië. Ze zitten vast op de luchthaven van het Italiaanse eiland. Dat komt door uitbarstingen van vulkaan de Etna. Vrijwel al het vliegverkeer ligt stil. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit. Piloten kunnen daardoor niet navigeren. En reserveren voor een wandeling rond de Mont Blanc. Als het aan het Franse burgemeester ligt, moet dat vanaf de lente. De hoogste berg in de Franse Alpen is met elke zomer 80.000 wandelaars te populair. Langzamerhand eist dat allemaal zijn tol. Wandelaars verdringen elkaar en de natuur lijkt rondig. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag, maar wel warmer.
4: Dankjewel Marcel. Zo, dat verhaal van Sicilië, dat is ook wel wat. En ik ga daar naartoe, dus op vakantie over een paar weken. Ik hoop dat ik A, daar kan komen. B, dat ik er gewoon naar huis kan komen. Dus zo een tijdje niks meer van me hoort. Woon ik tegenwoordig op Sicilië omdat de vliegtuigen niet meer gaan. Ha, alsof dat slecht is trouwens, hè.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: Hey, file was er die is er nog steeds. A29, berg op Zoom Rotterdam tussen Niemandsdorp en de Heinoortunnel. Oorzaak te hoog voertuig. 20 minuten aan extra reistijd. Dan de 3-na-3. Dit is de zin. Als dit liefde is, is het zoals het is. Maar maak dan dat je wegkomt. Veel reacties binnen. Nee. Ja, die is this love is toch wel een hele lastig hoor. Ik heb al verschillende keren ook gehoord van de anderen. Even kijken, bericht van Karin via de app ingesproken.
7: Hoi Daniel, hier zijn de liedjes. Ja. De eerste, Is This Love, ja, van Whitesnake.
4: Oh, nee.
7: Celine Dion met That's The Way It Is, ja, is de tweede. Ja. En Michael Jackson, Beat It. Zijn ze goed?
4: Nou, weet je, het is 2,5. Want Michael Jackson is goed, Bob Marley is goed, maar die noemde je niet. Je zei Is This Love van Whitesnake, maar het is Bob Marley van Is This Love van Bob Marley. En Celine Dion is wel goed, That's The Way It Is. De 3-na-3 van vandaag.

Ik heb ooit iemand deze zangeres horen afkondigen. Dat was bij de allereerste single van Céline Dion, volgens mij. Pour que tu m'aimes encore. Franstalig, dus toen dachten ze, dat is Céline Dion. Céline Dion, heb ik ook wat gehoord. That's the way it is. Met Joe, met het lekkerste uit de 70s, 80s, 90s, met Bruce. En ik zat toevallig zijn nieuwe uitgekomen interview te kijken. Hij heeft dus vroeger zich als buitenbeentje gevoeld, vertelt hij. Tot op zijn 14e, hij andere mensen ontmoette met dezelfde interesses. Zijn puzzelstukjes vielen ter plek. Hij ging muziek maken. En daardoor kunnen we nu genieten van de Glory Days met Joe.

Dit is Joe, dit zijn de lekkerste hits uit de 70s, 80s, 90s. Wat vind jij van After Eight? Ik vind het als ijsje lekker, als het chocolaatje vind ik niet zo sterk. Dat hebben ze ook begrepen daar. Ze gaan een nieuwe smaak uitbrengen. Na al die jaren wordt

0: is Joe met de beste hits uit de 70s, 80s, 90s. Een van de hits van Queen Zo en Marvin Gaye. Sexual Healing.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Bij Joe hoor je alleen maar leuke liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dan heb jij dat ook, dat het, als je meezingt, dat het in je hoofd altijd erg goed klinkt. Maar in de praktijk dat je een Chinese versie van een liedje maakt.
1: Papa Chico, Chingy, Chong.
0: Fout! Papa Chico, Tony Esposito bij Joe.

0: Marcus.
1: Er ligt hier een flinke uitdaging om 1000 piek te winnen in de Alpha Battle. Gisteren deed namelijk Margriet mee. Ik zat er bovenaan met 8 punten. Hè? Jouw kans op die 1000 piek in de Alpha Battle voor het Pim Pam Battle op de radio. Over 3 kwartier bij Jorien, bij Joe.

0: This Time I Know It's For Real. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Een lekkere energieboost komt er zo meteen aan. De 4 uur middagboost met Jorien. En dat gaat gebeuren allemaal na het nieuws van 4 uur met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen een vooruitblik op een belangrijke voetbalavond in Nijmegen.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Dit is Het is iets voor vier, het nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
4: Goedemiddag. Een grote fietsfabrikant is failliet. Het gaat om de maker van onder meer Batavus, Sparta en Babu. Het ging al langer niet goed met het bedrijf. Zo was er al uitstel van betaling aangevraagd. Het voortbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken is nu in gevaar. Justitie eist ruim 1 jaar cel tegen een vader omdat hij zijn zoon dwong tot cybercriminaliteit. De jongen van 15 moest online mensen oplichten en van het geld leidden ze een luxe leven met dure spullen en vakanties. Dan naar Colombia. Het dodental door de aardbeving daar is opgelopen naar ruim 220. Die beving was gisteren in het westen en had een kracht van 7,4. Daarbij raakten ook honderden mensen gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. En voetbal, een spannende dag voor fans van NEC. Hun club speelt vanavond een kwalificatievoorronde van de Champions League. Thuis tegen het Griekse Olympiakos moet het gebeuren. Sportverslaggever Stan Wachman.
5: NEC liet vorige week al zien dat het prima mee kan met Olympiakos. Het werd 0-0, maar NEC liet de kans liggen om al in Griekenland een klap uit te delen. Dus als NEC vanavond datzelfde niveau kan halen, maken ze een grote kans om door te gaan.
4: Nou, NEC tegen Olympiakos begint om 19:30 vanavond. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is gemiddeld zo'n 23 graden. De morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 24 tot 32 graden.
3: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 17 files staan er in Nederland. Slechts 2 daarvan zijn langer dan een kwartier. Eentje op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Daar doe je er een 30 minuten langer over tussen Batadorp en De Hocht. Komt door een defect voertuig. En op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeval gebeurd. En dat zorgt voor een 30 minuten vertraging tussen Ewijk en Valburg.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Ja hoor, goedemiddag. De dinsdagmiddag, die zit er bijna op. Het is tijd voor de 4 uur middagboost. En daarin mag jij je verzoekjes doen die jou net even dat laatste zetje geven. Net even die extra energie om je werkdag af te maken als je tot 5 uur moet. Je kan via de Joe-app laten weten wat je graag wil horen. En we vinden het ook altijd leuk als je er even bij zet. Waarom? Want hoe meer zillen, hoe meer vreugd. Ik kreeg een bericht van Venna. Die zei, hey Jorien, kan je alsjeblieft I'm Still Standing van Elton John draaien? Nou, en dan maak ik toevallig Christian ook heel blij mee, want die stuurde dit.
7: Jongens, ik ben zo ingekakt op het moment. Ik zou graag Elton John I'm Still Standing willen horen.

0: Die was speciaal voor Rens. Ja, nou jij bedankt, Mariah Carey.
1: De 4 uur middagboost.
0: En deze die je nu gaat horen, die wakkert blijkbaar iets heel culinairs aan in mensen. Want Danielle die appte, wij zijn onderweg naar huis met de kaaswagen. En we willen graag dit liedje horen. Gezien de temperatuur vinden we deze zeer gepast. En ook Julia en Emma die wilden deze graag horen, want die stuurden dit.
2: Hallo, wij zijn Emma en Julia en wij zijn pannenkoeken aan het bakken in de schuur.
3: We zouden graag Afrika van Toto willen horen.

werkt het hier in de 4 uur middag boost op Joe. Jij kunt jouw bezoekjes deze kant op sturen in de app van Joe. Tot 4:30 draai ik alles wat je maar wil, als je er maar een beetje energie van krijgt om het werk mee af te maken. Frank die stuurt: hey Jorien, ik kom net uit mijn werk bij Albert Heijn Zaandam. Zou je misschien Fading Like a Flower van mijn helden van Roxette kunnen draaien? Marie is de allergrootste voor mij. Dus jou voor jou op Joe, Frank.

berichtje van Eva. Zij zit in de auto. Ze stuurt mijn vader en ik rijden naar Nederland vanuit Spanje. En daar maken we een mooie reis van. Maar ja, de energie begint zo op te raken in de middag. Is het misschien mogelijk om de B-52's te draaien? Love Shack is mijn vaders lievelingsnummer. Nou, wat leuk, Eva en papa. Fijne reis nog even. Veel plezier.

0: Kiss from a Rose hoorde je op Joe.
1: Zometeen na 16:30 spelen we een nieuwe editie van de Alpha Battle. En het nieuws komt natuurlijk aan met Alem.
2: Ja, Jorien, gisteren hadden we het over Haarlem als de tip voor een stedentrip in ons land.
1: Ja.
2: Nou, daar is nu nieuws over.
1: Oh.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fans.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamine.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%!

0: 24 tot 32 graden morgen. Dan de Jo verkeersinformatie door Flitsmeister. 21 files staan er momenteel. Je hoort van mij de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. De A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Daar is een ongeval gebeurd en dat zorgt voor ruim een half uur vertraging tussen Batadorp en De Hocht. Dan de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Ook daar een ongeluk. Tussen Papendrecht en Ridderkerk-Zuid heb je 25 minuten vertraging. En een file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Bankhoef en de Takietisbrug 20 minuten. Dit is het nieuws van 5:30. Dit is Alain. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik begin met een grote Nederlandse fietsfabrikant die failliet is. Het gaat om Axcel. Dat is het moederbedrijf van onder meer Batavus, Sparta en Baboe. Het ging al langer niet goed daar. De fabrikant kwam na corona in de problemen doordat enorme voorraden niet verkocht werden en doordat de Baboe bakfietsen in tweeën braken. Dan sport. De afgelopen weken ging er te veel over. Waarom wordt Arne Slot niet de nieuwe bondscoach? Hij was topkandidaat om de baas te worden van Oranje na zijn ontslag bij Liverpool. Maar Slot zegt nu, het is niet het juiste moment, want ik train liever een club. In de media gingen ook verhalen rond dat Slot er niet uitkwam over zijn salaris of over de duur van zijn contract. Maar dat klopt niet, zegt hij. Zover zijn volgens hem de gesprekken nooit gekomen. Ja, en Jorien, hier hadden we het gisteren al even over. Ga voor een stedentrip in ons land naar Haarlem in plaats van Amsterdam.
0: Ja.
1: Dat schreef de bekende Amerikaanse krant The New York Times. In Haarlem is het namelijk veel rustiger. En eigenlijk is het verder een kleinere kopie van onze hoofdstad. Maar ja, nu een dag later zitten de bewoners van Haarlem wel te wachten op extra toeristen. Nou, NH Nieuws ging de straat op.
0: Nou, laat me raden.
2: Kunnen we overal met de fiets nog bij? Kunnen we gewoon de boodschappen doen en worden we niet overruled door allerlei kaaswinkeltjes?
3: Ik denk dat ik dan wel een wat bezorgde inwoner ben. En dat ik bang ben dat dan echt de binnenstad onder de voet wordt gelopen.
2: De hele wereld is hier welkom, maar niet allemaal tegelijk.
1: Nee, en mensen zijn ook bang voor TikTok-rijden.
0: Ah joh.
1: Ja, één ding is zeker. Sinds deze tip staat Haarlem wel internationaal op de kaart.
0: Nou precies, zo'n vaart zal niet lopen en het is gewoon een mooi compliment, toch?
1: Zo is het.
0: Dus mensen rustig blijven.
4: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: De Beach Boys, zometeen. Kokomo, voetbal toepasselijk voor als het morgen 34 graden wordt.

0: Goedemiddagshow Kokomo. Het is bijna kort voor vijf. Gisteren maakte Margriet een vliegende start in de halve battle. En zij staat op dit moment bovenaan in het klassement met 8 punten. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk op dinsdag. Maar ik moet zeggen, Margriet had er vertrouwen in. Die had gisteren de 1000 euro al bijna uitgegeven.
1: Er is altijd wel iets leuks mee te doen, natuurlijk.
0: Oh, noem eens iets dan, noem eens iets.
1: Nou, nog eens even lekker uit eten. We hebben nog een weekje vakantie. Of even lekker shoppen.
0: Nou, Margriet kan nog niet beginnen met shoppen. Want we hebben nog de dinsdag, de woensdag en de donderdag te gaan in de Alpha Battle. Misschien ga jij zo meteen al wel over haar 8 goede antwoorden heen. Wil je meespelen met de Alpha Battle zo meteen 4:15? Stuur dan nu je naam met een berichtje in de app van Joe. We spreken elkaar misschien.

0: Joel of Joe en Piano Man. We gaan spelen.
1: De Alpha Battle.
0: En dat ga ik vandaag doen met Maurits Doller. Wat een prachtige naam, Maurits. Goedemiddag.
2: Ja, het kan niet gekker, dat kan alleen maar dollar.
0: Ja, mooi. Nou, ik vond het ook een beetje klinken als dollar, ook al is het met een E. Maar in Amerika doet deze naam het ook goed.
2: Dat zeggen mensen heel vaak inderdaad. Ja. Maar het is inderdaad van dollar, hè, dus ja.
0: Dollar.
2: Mijn beltoon is van Aloe Black, hè? I need a dollar.
0: Oh, ja, echt waar, ja? Oh, wat grappig, ja. Wat leuk zeg. Hey Maurits, jij bent dakdekker.
2: Klopt.
0: Worden er veel daken gedekt deze zomer?
2: Aan de lopende band. Hè?
0: Ja,
2: dus we plannen in wat we aan kunnen en de rest gaat allemaal naar volgend jaar. Dus zo gaat dat.
0: Is misschien een domme vraag, hoor. Ik weet het eigenlijk niet. Maar werk je als dakdekker eigenlijk gewoon het hele jaar rond?
2: Ja.
0: Dus ja.
2: Op het moment dat er sneeuw ligt, wordt het lastig. Ja. En ook de temperaturen van 35 graden, dan moeten we echt wel eerder stoppen. Want dat is niet verantwoord. En dan moet je gewoon luisteren naar je lichaam en eerder stoppen.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat juist als het sneeuwt, dat mensen dan wel graag hun dak dicht willen hebben.
2: Ja, maar ja, ook dan kun je niet op dak. Het is niet verantwoord. Hè.
0: Nee,
2: je moet je voorstellen, als er sneeuw op een stijger ligt, dat is spekglad. Ja, spijt me zeer, maar dan moet je maar wachten tot het dooit. En dan, dan kunnen we dan verder. Veiligheid gaat toch altijd voorop.
0: Dan zet je er maar even een emmertje onder in huis.
2: Ja.
0: Ja, oké. Ja. Nou, Maurits, ik vind het leuk dat jij mijn kandidaat bent voor de Alpha Battle. Zometeen gaat de klok lopen. 30 seconden duurt die. En daarin ga ik allemaal categorieën noemen. En jij moet binnen de tijd zoveel mogelijk associaties koppelen aan een letter uit het alfabet die je zometeen van me krijgt.
2: Ja, goed.
0: Omdat je meespeelt, krijg je sowieso al een staatslot van Staatsloterij. Dus die heb je al binnen. Maar we spelen natuurlijk voor de 1000 euro. Die gaat er donderdag uit. En degene die op dat moment de hoogste score van de week heeft.
2: Ja, nou, ik ben benieuwd.
0: Bovenaan het klassement van deze week staat Margriet. Die hadden we gisteren aan de lijn. Die had 8 goed.
2: Ja.
0: Nou, laten we gaan beginnen dan maar. Hè. Dan ga ik je vertellen wat je letter is waar je mee gaat spelen. Dat is de letter S.
2: Oké.
0: En het eerste wat ik van je wilde horen met de S is iets wits.
2: Staakerven.
0: Een meisjesnaam.
2: Sonja.
0: Een stad in Nederland.
2: Stavoren.
0: Een beroep.
2: Sla.
0: Een eiland.
2: Schiermonnikoog.
0: Een pizzatopping.
2: Salami.
0: Iets dat kan smelten.
2: Staafijs.
0: Een app.
2: Staal.
0: Een vervoermiddel.
2: Staakerven.
0: Oké. Die laatste viel buiten de tijd. Krijg ik van de jury te horen. Okay. Ik vond het wel grappig, we hadden het net over sneeuw gehad. Dus ik dacht, nou, bij iets wits ga jij sneeuw zeggen, maar dat deed je niet. En ik dacht, bij iets dat kan smelten, ga je ook zeggen sneeuw, maar nee.
2: Nee.
0: Wat zei je dan wel? Iets wits, een staakerven. Nou, vond ik heel creatief, is goedgekeurd. Een meisjesnaam Sonja, heel goed. Een stad in Nederland, zei jij.
2: Stavoren,
0: ja, die is ook goedgekeurd. Is die niet goedgekeurd, jury? Ik weet niet helemaal duidelijk wat hier staat. Hij is niet dik gedrukt. Is dat goed? Het is wel goed. Ja, oké, gelukkig. Een beroep, sla. Ja, had er GER achter gezet en die was er.
2: Ik moest iets noemen met een beginletter, want anders kon ik niet passen.
0: Klopt,
2: dus, klaar.
0: Klopt helemaal, ja. Een eiland, Schiermonnikoog, pizzatopping, salami, iets dat kan smelten, staafijs. Wat is dat?
2: Dat is zo'n rol ijs waar je plakken van kan snijden.
0: Oh, dat. Ja, oké. Ja. Is gegoogeld, dat is correct, zie ik. Een app, zei jij staal. We hebben even gegoogeld, maar ook dat bestaat. Dus die hebben we ook goed gerekend.
2: Dat was een gok.
0: Ja, nou, zo zie je maar weer. Het aantal punten dat je hebt gescoord is 7.
2: Oh, jammer.
0: Oh, dus net niet genoeg, helaas.
2: Nou, het was genoeg voor een leuk momentje.
0: Zo is het ook. Maurits, ik vond je een leuke kandidaat en succes daar op de daken.
2: Dankjewel. Hey, werk ze. I see.

0: Ik had zojuist... wat was de naam ook weer? Oh ja, Maurits natuurlijk. Maurits, ik wou zeggen Mathieu. Maar Maurits had de telefoon voor de Alpha Battle. En die was dakdekker, vertelde die heel enthousiast. En pas toen ik ophing, dacht ik... Ik had eigenlijk wel willen weten of hij nou ook echt op het dak zat... tijdens het bellen met mij. Dus daar ben ik even achteraan gegaan. Maar dat was niet het geval. Hij was net klaar met werk. Maurits scoorde 7 punten in de Alpha Battle. Dus het is nog steeds een kans... om over die 8 punten van Margriet heen te komen en 1000 euro te winnen. Misschien wil je morgen meedoen met de Alpha Battle. 16:45 spelen we een nieuwe ronde. Zometeen het nieuws met Alain van 5 uur. Wat zit er straks in?
1: Nou, een wandeling rond de bekende Mont Blanc. Straks moet je misschien eerst reserveren, want van het uitzicht blijft weinig over.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: streekt. Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we af alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
18: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Goedemiddag, het is 5 uur. Het nieuws van nu.nl krijg je van Alain Altena.
21: Goedemiddag. Er is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven bij een flat in Amsterdam. Dat gebeurde 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. Een 33-jarige Amsterdammer is vanochtend opgepakt op Schiphol. 2 andere verdachten zijn nog spoorloos. Heb je een fiets van Batavus, Sparta of Babu? Vraag dan bij de fietsenwinkel waar je er een hebt gekocht hoe het zit met je garantie. Dat advies geeft de Consumentenbond nu het bedrijf achter deze fietsmerken failliet is. Het ging al langer niet goed met de fabrikant. Zo bleef het na corona met enorme voorraden zitten en braken de Babu bakfietsen in tweeën. De NS komt met een waarschuwing als je een goedkoop dalvrij abonnement hebt afgesloten. Voor de zomer kostte die €49 per maand dankzij subsidie van de overheid. Maar dat stopt en het abonnement gaat automatisch over naar een nieuwe die 3 keer zo duur is. En bijna 400.000 mensen hebben zo'n goedkoop abonnement afgesloten. En reserveren voor een wandeling rond de Mont Blanc. Als het aan een Franse burgemeester ligt, moet dat vanaf de komende lente. De hoogste berg in de Franse Alpen is met 80.000 wandelaars elke zomer te populair. Daardoor verdringen wandelaars elkaar op de paden. En volgens de burgemeester zien lopers nu alleen nog maar elkaars billen. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is gemiddeld zo'n 23 graden. En morgen opnieuw veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 24 tot 32 graden.
20: Zo, verkeersinformatie door Flitsmeister. 23 files staan er op dit moment. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Ze beginnen op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. Er is daar een ongeval gebeurd en dat zorgt voor ruim een half uur vertraging tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort, ook daar een ongeluk. Zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. Op de A50 doe je er tussen Os en Apeldoorn 25 minuten langer over door een defect voertuig tussen Grijshoort en Schaarsbergen. En dan de A58 berg op Zoom richting Tilburg. 20 minuten vertraging tussen Prinsenveel en Ulvehout. Ook daardoor een ongeluk.
0: Dit is Joe met Jorien Renkema.
20: W hoor je zo.

komende maandag is Kai Merckx terug van vakantie. Zeer welverdiend. En tot die tijd hoor je mij op zijn plek. Ik ben Jorien, aangenaam. De digitale klok is de 17 gepasseerd. En de analoge klok is inmiddels ook voorbij de 5 gekropen met de kleine wijzer. Dus dat betekent tijd om met piepende bandjes naar huis te gaan als je een kantoorbaan hebt. Voor zover je niet al onderweg was tenminste. En uiteraard draai ik ook vandaag weer om deze tijd een ultiem liedje om mee naar huis te rijden met het autoraampje omlaag. En vandaag is het een liedje dat iets gemeen heeft met niet de minste. Namelijk met Yellow Submarine van de Beatles. Want net als Yellow Submarine wordt het liedje dat je zo meteen gaat horen gezongen door de drummer van de band. Jimmy Marinos. Die deed wel eens de achtergrondzang bij The Romantics. Maar voor What I Like About You pakte hij gewoon de lead. En laat dat liedje nou precies de grootste hit zijn geworden voor The Romantics. In ieder geval in Nederland. Dus ik zou zeggen, zet hem lekker hard. Rol of druk dat raampje omlaag. Gooi die arm eruit en zing mee alsof niemand het hoort. Want je werkdag zit erop voor de dinsdag.

The Way It Is. Bruce Hornsby en The Range. En nu op Joe, het liedje dat Neil Diamond het meest heeft gebracht, maar ook het meest heeft gekost. Want ondanks dat de titel van het nummer Sweet Caroline is, wat je zo meteen gaat horen, schreef hij dit liedje voor zijn tweede vrouw, Marcia. Meer dan 25 jaar was hij getrouwd met Marcia, van eind jaren 60 tot begin jaren 90. En hij schreef Sweet Caroline voor haar toen ze nog maar net samen waren. Heel romantisch allemaal. Maar goed, ja, het klonk toch niet zo heel lekker qua aantal lettergrepen in het liedje. Sweet Marcia, had gekund. Maar hij maakte ervan Sweet Caroline. Nou, het liedje werd natuurlijk een gigantische wereldhit. Dus tot zover is duidelijk wat Neil Diamond wat het hem heeft opgebracht, Sweet Caroline. Maar dan nu, wat het hem heeft gekost. Zijn huwelijk met het onderwerp van het liedje, hè, die Sweet Marcia. Dat huwelijk dat eindigde in 1995. En dat resulteerde dan weer in de allerduurste scheiding die de wereld op dat moment in 1995 ooit had gezien. Want hij moest daar namelijk 130 miljoen euro over maken. Was destijds de helft van zijn fortuin. 130 miljoen euro. Ja, lekker gewerkt, hè, Caroline. Nou ja, Marcia dus eigenlijk.

0: zeker een flinke quiz kunnen samenstellen. Een op maat gemaakte quiz over Anouk. Het oeuvre is groot genoeg. Zometeen om kort voor zes spelen we weer een nieuwe ronde van die op maat gemaakte quiz. En daarvoor wil ik heel graag van je weten. De muziek van welke band of artiest kun jij altijd wel aanzetten? Wat kan je niet vaak genoeg horen? Nou, stuur die naam van die artiest of die band die nu in je omhoog komt. Stuur die even naar ons toe via de app van Joe. Want dan kan je zo meteen misschien meedoen met het oeuvre van die band of artiest. Straks in de op maat gemaakte quiz kan je een intro, een stukje songtekst en een outro raden van jouw favoriete band of artiest. En dat levert je dan misschien wel een Joe Strandlaken op. Nou, geloof me, die wil je absoluut winnen. Zometeen komt er ook het nieuws van 5:30 aan met Alain. En wat zit er in, Alain?
1: Nou, een heel bekend chocolaatje waar al 64 jaar niets aan is veranderd, krijgt nu nieuw smaken.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis. Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Vanavond is het helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen krijgen we veel zon en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. 24 tot 32 graden morgen. Dan de Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 34 files in Nederland. 4 daarvan zijn langer dan een kwartier. Te beginnen op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de verbindingsweg afgesloten en dat zorgt voor 20 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Er is een ongeval gebeurd en dat zorgt voor een half uur tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Een defect voertuig zorgt voor een kwartier vertraging tussen Grijsoord en Schaarsbergen. En tot slot de A58 Berg op Zoom richting Tilburg. 18 minuten tussen Breda-West en Ulvenhout komt ook daar door een ongeval. Mocht je ergens anders in een file staan die ik niet heb genoemd, dan duurt die niet langer dan een kwartier. Dit is het nieuws van 5:30. Dit is Alain. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Lichte paniek in het Limburgse Venraai. De natuurbrand die daar vorige week was, was weer even opgeleid. De brandweer had het snel onder controle, maar de komende uren rijden er nog geen treinen in het gebied. Intussen wordt er ook druk geblust in een bos bij Dronten. Daar woedt een flinke brand. Volgens Omroep Flevoland zijn een restaurant en speeltuin daar ontruimd. Online shoppen bij de Bijenkorf is op dit moment bijna niet mogelijk. Het heeft te maken met een groot datalek bij een bedrijf waarmee het warehuis samenwerkt. Alleen producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. En ook andere bedrijven, zoals bol.com en brillenwinkel Ace & Tate, hebben last van het datalek.
2: Ik kreeg een mailtje van de Bijenkorf dat bijvoorbeeld ook dingen retourneren en zo heel lastig is. Dat je dat echt in de winkel moet doen. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel Bijenkorven.
3: Nee, klopt.
2: Dus dat is best wel een groot probleem.
3: Ja, het is nog onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren. En you hate it or you love it, after eight chocola.
2: Hate it.
3: Nou,
2: ja, en
3: dat
2: jij?
3: Is heel duidelijk. Het is zeker niet mijn favoriet. Ik kan er eentje op, maar dan is het ook meteen
2: genoeg. Ja, dat heb ik ook een beetje. Ja, okay.
3: Meteen klaar. Okay. Hoe dan ook. Het is een dunne chocolaatje met een laagje muntcreme. Ja, in de kleine papieren zakjes. Al 64 jaar is daar niks aan veranderd. Tot nu, want er komen nieuwe smaken. Oh. Ja, Jorien, ik zie al, jij kan niet wachten.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
3: Het is in ieder geval karamel. Dat wordt een nieuwe vaste smaak. En er komen 2 limited editions met sinaasappel en frambozensmaak.
2: Oh, dat prikkelt mij wel. De frambozensmaak.
3: Ja, die kan je wel bekoren?
2: Ja, denk het wel.
3: Toch even bestellen. Ja. Ja, het moet er allemaal voor zorgen dat nieuwe, jongere mensen het chocolaatje gaan kopen. Het is alleen nog niet bekend of de nieuwe smaken ook in ons land straks te krijgen is.
2: Oh, maar waar kan je ze dan wel proeven? Weten we dat al wel?
3: Ja, voorlopig in eerste

0: Hij wordt je altijd vrolijk van, toch? Walk of Life van de Dire Straits. En dat maakt het nou zo goed als kort voor zes. Ik reken het goed.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Maar zo makkelijk ga ik zo meteen niet zijn, hoor, Jasmijn. Dan weet je dat vast.
2: Oké.
0: Goedemiddag.
2: Hi.
0: En welkom op Joe. Welkom in de op maat gemaakte quiz. Het gaat vandaag over een artiest die jij helemaal geweldig vindt, namelijk
2: Michael Jackson.
0: En hoe lang is dat al? Ben je echt al ja, vanaf het begin? Nou, vanaf het begin, zo oud ben je volgens mij nog niet eens. Maar ben je hele leven al fan, laat ik het zo zeggen?
2: Ja, ik ben nu 28. Dus maar ongeveer, ja, sinds ik al kind was, ben ik eigenlijk een fan.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus wel ongeveer mijn hele leven, ja.
0: En komt dat dan ook vanuit je ouders?
2: Ja, mijn moeder luistert. En ik was thuis en ik hoorde een nummer. En ik was gewoon fan gelijk.
0: Ja, meteen aanstekelijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, we gaan kijken hoe ver die liefde voor Michael Jackson jou gaat brengen in deze op maat gemaakte quiz. Want zometeen krijg je een intro te horen van een liedje van MJ. Zullen we dan maar even zeggen. Je krijgt een stukje songtekst te horen. Dat ga ik voordragen. En je hoort een outro, dus de laatste seconde van hun track. En aan jou de taak om de goede titels erbij te noemen.
2: Oké.
0: Als je alles goed hebt.
2: Ik hoop dat het me lukt.
0: Ja, dat snap ik. Ja, want je krijgt een hele leuke prijs als het je lukt. Als je alle drie goed hebt, dan krijg je een strandlaken. Een Joe strandlaken. En dan ben je natuurlijk ook de ultieme fan van Michael Jackson in Nederland.
2: Ja,
0: daar gaat het vooral om, hè, de eer.
2: Ja.
0: Nou, laten we gaan beginnen, Jasmijn. Ik zal de spanning niet nog hoger maken. We gaan beginnen bij een begin. Maar welke is dit van Michael Jackson?
1: Intro.
2: Rock With You.
0: Ja, zeker. Het is eigenlijk meteen de melodie is al Rock With You.
2: Ja.
0: Nou, dus die heb je binnen. Eerste punt. Dan gaan we door met een
1: songtekst.
0: En die tekst is: Hey pretty baby with the high heels on. You give me fever like I've never known.
2: The way you make me feel?
0: Ja, zeker. Hey pretty baby with the high heels on. Nou, best te doen, toch?
2: Ja.
0: Je tweede punt is binnen. En dan de laatste. Ja, en deze is volgens mij ook best wel te doen. Maar ik vond hem te leuk om te laten liggen. Dus luister goed. Welke van Michael Jackson eindigt zo?
1: Outro.
2: Thriller.
0: Natuurlijk Thriller. Nou, appeltje eitje voor jou dit. Lekker hoor. Jasmijn, we gaan dat Joe Strandlaken naar je toe sturen. En natuurlijk ook Michael Jackson op de radio draaien.

van Marijn, die zegt, nou, dit was wel heel makkelijk, deze quiz. Nou ja, dat is het mooie aan de op maat gemaakte quiz. Je kan het zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wil. Want je mag zelf kiezen met welke artiest of band je wil spelen namelijk. En dan kan je dus iemand kiezen van wie je heel erg fan bent. Maar ja, je kan ook een beetje strategisch kiezen natuurlijk. En kiezen voor een artiest met allemaal heel uitgesproken sounds in zijn of haar intro's en outro's. En dat is ook wel echt het geval met Michael Jackson. Hè? Niks klinkt hetzelfde, dus dat maakt het wellicht ook wat makkelijker. Nou, Jasmijn had in ieder geval alles goed. Morgen en donderdag spelen we nog twee keer deze quiz. Voordat Kai weer terug is van vakantie. Dus wil je een keer meedoen? Laat dan even via de app van Joe weten met wie of met wat. No doubt, zou leuk zijn.

0: Show van Joe met The Babies and Every Time I Think of You. En met zo meteen het nieuws van 6 uur natuurlijk. Alain, wat zit erin?
1: Nou, de spanning stijgt voor fans van NEC, want over een paar uur begint hun eerste Europese thuiswedstrijd in 18 jaar.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
23: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Dit is Joe. Goedenavond, het is 6 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
2: Goedenavond. Er is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven bij een flat in Amsterdam. Dat gebeurde 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De gecrashte auto was gebruikt bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland. Een 33-jarige Amsterdammer is vanochtend aangehouden op Schiphol. Heb je een fiets van Batavus, Sparta of Babboe? Vraag dan bij de fietsenwinkel waar je er een hebt gekocht hoe het zit met je garantie. Dat advies geeft de Consumentenbond nu het bedrijf achter deze fietsmerken failliet is. Het ging al langer niet goed met de fabrikant. Zo bleef het na corona met enorme voorraden zitten en braken de Babboe bakfietsen in tweeën. Het dodental door de aardbeving in Colombia is opgelopen naar ruim 220. Die beving was gisteren in het westen en had een kracht van 7,4. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. En voetbal, een spannende dag voor fans van NEC. Hun club speelt vanavond een kwalificatievoorronde van de Champions League. Thuis tegen het Griekse Olympiakos moet het gebeuren. En sportverslaggever Stan Wachtman vertelt op wie we moeten letten vanavond.
3: De vraag is vooral of Dusan Tadic kan opstaan. De oud-Ajax-ziet stond zaterdag tegen Telstar in de basis en hij speelde de hele wedstrijd. Hij lijkt dus ook fit voor de wedstrijd van vanavond. Ja, en als er iemand weet hoe je in Europees verband het verschil maakt, dan is het natuurlijk wel Tadic.
2: NEC tegen Olympiakos begint om 19:30. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het helder. Het koelt af naar zo'n 10 graden. En morgen is er veel zon. Het wordt dan 24 tot lokaal 32 graden.
1: Jo, verkeersinformatie door Flitmeister. 16 files staan er op dit moment. Je hoort van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Er is daar een ongeval gebeurd en dat zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Stamperschat en Oude Bos. Dan de A27 van Utrecht naar Almere. Een verbindingsweg is afgesloten en daardoor heb je een kwartier vertraging tussen Hilversum en Eemnes. De A50 van Os naar Apeldoorn. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Grijsoord en Schaarsbergen. En op de A67 van Eindhoven naar Turnhout. 10 minuten tussen Leenderheide Heide en Eersel.
17: Dit is Joe met Jorien Renkema.
1: En met Queen en George Michael, Somebody to Love, na Fleetwood Mac en Everywhere.

0: Ja. Nee, ook bedankt. Ja, of Freddie Mercury van Queen nou wel of niet een kind heeft, dat wil ik even in het midden laten voor nu. Het is nog een heet hangijzer, hè? Een tijdje geleden kwam er een vrouw met een boek uit die beweerde dat ze de dochter van Freddie is. Maar de rest van Queen heeft wel allemaal kinderen die wel gewoon officieel door hun zijn aangegeven bij het gemeentehuis. En er zijn zelfs al kleinkinderen. Ik ben even gaan rekenen. Voor de band Queen staat de teller daarmee in totaal op 14 kinderen en 8 kleinkinderen. Maar de vrouw die je nu gaat horen op Joe, die heeft in haar eentje 5 kinderen, 20 kleinkinderen en maar liefst 21 achterkleinkinderen. En dat zijn er zoveel dat ze er soms wel eens eentje vergeet.
1: I can't remember some of their names. Give me your name again.
0: Candy Stanton. Nou, ze treedt nog steeds op. 86 is ze, dus hopelijk onthoudt ze haar teksten.

De 90s. En als ik persoonlijk aan boybands denk, dan denk ik aan gillende fans, posters op slaapkamermuren. Ja, en natuurlijk de dansjes, hè, van die precies getimede choreografie zoals ze dat fantastisch konden in de 90s. Allemaal tegelijk een arm omhoog gooien terwijl je een rondje draait. Nou, je kent ze wel, al die moves. Nou, iemand die daar nooit dol op is geweest, dat is Gary Barlow van Take That. Want die vond het altijd een beetje ongemakkelijk, zegt hij zelf. Maar al dat dansen wat hij heeft gedaan in Take That, dat heeft hem wel iets prachtigs opgeleverd. Want Dawn, Gary's vrouw, begon ooit als backup danser voor Take That. En inmiddels zijn ze 26 jaar getrouwd en hebben ze 3 kinderen. En dat allemaal vanwege die ongemakkelijke danspasjes in Take That.

0: allermooiste van de show. Zometeen het nieuws van 6:30. Alleen, wat zit erin?
1: Nou, de introductieweken van studenten zijn begonnen. Organisaties daarvan zijn vooral druk met de warmte van deze week. Maar de studenten zijn met andere dingen bezig.
0: Leuk muziek van Chicago en Ryan Paris komt eraan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Voel me zo
0: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Goeie avond. Vanavond

0: te zoeken wie dat zijn. En die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken is verboden. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Leiden en Utrecht. Ja, en in Utrecht, daar zijn ze met hele andere dingen bezig dan de hitte, ziet RTV Utrecht.
1: Toch wel een beetje het uitgaan.
2: Bier drinken, zuipen.
3: Ja, en elkaar leren kennen natuurlijk.
4: We gaan zo meteen een laat je likken tattoo zetten.
0: Ja, nou, er worden in ieder geval zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En dan die enorme zonsverduistering. Morgenavond is het zover. Vanaf 7:15 is het te zien. Ook in ons land is hij zichtbaar. Maar echte fans gaan voor perfectie. En daarom pakken zogenoemde eclipsjagers het vliegtuig naar bijvoorbeeld IJsland. Want daar is de zonsverduistering morgen het langst te zien. NH Nieuws sprak een aantal reizigers die die kant op gingen en hoorde dat ook niet iedereen even goed was voorbereid.
5: Dus gisteren, ik als een nerd ook gaan kijken hoe hoog de zon stond. Ik denk, dat kun je nog wel zien.
6: Ja, we hadden dit niet helemaal goed gepland. Dus we zitten net aan de verkeerde kant van het eiland eigenlijk, dus we zien hem maar deels.
7: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En heb je zo'n bril voor nodig? Die hebben wij momenteel niet. Nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
0: Ja, en die eclipsbril heb je wel echt nodig om geen beschadiging aan je ogen te krijgen.
8: Ja, het is misschien goed om daar nog even over te hebben, want jij vertelde gisteren ook in het nieuws dat werd opgeroepen dat je bijvoorbeeld niet een lasbril moet pakken, omdat dat dus niet voldoende is.
0: Ja, klopt.
8: Daar had ik vanochtend nog even een kleine discussie over met mijn vader. Die zei, ik pak gewoon een lasbril. Toen zei ik, dat kan volgens mij niet, want onze nieuwslezer Alain, die zei dat dat niet veilig genoeg is. Was mijn vader het niet mee eens. Dus hoe zit het nou voor eens en voor altijd? Mag je nou wel of niet een lasbril gebruiken? Kun je ons dat vertellen?
0: We hebben even research gedaan en de standaard lasbril die de meeste bouwbedrijven en ook de bouwmarkten hebben liggen, die zijn niet geschikt.
8: Okay.
0: Je moet echt dan een speciale lasbril kopen, maar dan moet je dus echt kijken naar de specificaties, ja, of die goed genoeg is.
8: Okay, dus als je industrieel lasser bent, dan kan je die laskap pakken, maar papa, jouw lasbrilletje is niet voldoende.
9: Dit is Joe met Jorien Renkema.
8: Ryan Paris, zometeen Dolce Vita. Leuk duo.

0: Op Joe hoor je de Alpha Battle om 4:15. Dat is het spel waarin jouw taak is om zoveel mogelijk associaties te koppelen aan een letter uit het alfabet. En sta je dan op donderdag bovenaan het klassement, dan win je 1000 euro. Nou, vanmiddag speelde ik het spel met Maurits Dollar. Wat een prachtige naam, Maurits. Goedemiddag.
1: Ja, het kan niet gekker, dat kan alleen maar dollar.
0: Ja, mooi. Nou, ik vond het ook een beetje klinken als dollar, ook al is het met een E.
1: Mijn beltoon is van Aloe Black, hè? I need a dollar.
0: Oh, ja, echt waar, ja? Oh, wat grappig, ja. Wat leuk, zeg. Nou, zijn achternaam Dollar heeft hem geen geluk gebracht. Want Margriet blijft aan kop van het klassement met 8 goede antwoorden. Dus sowieso geen $1000 voor... Hoe heet het nou ook alweer? Dan ben ik het weer vergeten. Mooi, Maurits.

0: Mister Mister hoorde je met Kiri. Guido. Kuin.
1: Jori. Ja, daar... Goedenavond.
0: Hey. Dat weten de mensen niet aan de andere kant van de radio. Maar ik heb echt iedere microfoon in de studio opgeschoven.
1: Behalve.
0: En de laatste die was die van jou.
1: Ja, klopt, goedenavond. Blij dat ik er ben.
0: Ik ga je vandaag niet vragen wat je hebt gegeten. Maar ik ga je vandaag vragen, het is inmiddels 7:05, dus nou, we kunnen wel een beetje de dag evalueren. Wat was het leukste dat jij vandaag hebt gedaan? Nee, wat was het leukste van vandaag?
1: Het leukste van
0: grootste zijn, maar...
1: Het leukste van vandaag, ja, wij hebben een schoonmaakster thuis. Die komt één keer in de paar weken, komt die weer om schoonmaken. En die had gewoon, ik heb er een heel leuk gesprek mee gehad.
0: Oh ja.
1: Gewoon even diepgaand, gewoonlijk, ja, is het even in het voorbijgaan als je elkaar dan ziet. Maar nu even een leuk gesprek gehad en dan loop je echt met een lekker gevoel de deur uit.
0: Dat is lekker. Ja. Ja, fijn.
1: Ja, dus dat is heel gezellig.
0: Nou, en zij ook, hoop je?
1: Dat hoop ik, ja. Nou ja, ik denk echt dat we even hebben geband.
0: Ah,
1: dus dat is leuk. Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En Danny, goedenavond. Wat was jouw mooiste moment van de dag?
2: Wakker worden naast mijn vrouw.
0: Oh, wat een romantiek.
1: Mijn man.
2: Ja, toch.
0: Luistert ze? Je vrouw.
2: Wat zeg je?
0: Luistert ze naar Joe, je vrouw?
2: Ja, ze luistert normaal wel, maar ze luistert naar
0: Heb je de telefoon op speaker staan, Danny?
2: Ja.
0: Ja, je bent heel slecht te verstaan. Wil je hem even aan je oren houden?
2: Wacht even.
0: Is echt stukken beter meestal.
2: Zo beter?
0: Ja, dit klinkt al iets beter, ja.
2: Oké, top.
0: Want Danny, is het belangrijk dat we elkaar goed verstaan zometeen. Want na zevenen ben jij onze kandidaat voor Minute to Win It. Binnen 1 minuut kan je een Joe prijspakket winnen. Maar dan moet je wel alles raden wat wordt omschreven door mij, Jorien of door Guido.
2: Ja.
0: Dus ja, de hoofdvraag is nu, met wie wil je spelen? Wie mag gaan omschrijven? Ik, Jorien of Guido?
2: Jorien.
0: Nou, leuk. Tot zo dan.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wauw.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Dit is jou. Met muziek van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Na het nieuws van 7 uur door Rebecca Looijen.
12: Goedenavond. Het wordt vanaf morgen weer warm en daardoor geldt in een deel van het land weer het Nationaal Hitteplan. Dat is het geval in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Lokaal kan het morgen 32 graden worden, de dagen daarna zelfs nog warmer. Dat betekent dat kwetsbare mensen zoals ouderen en kleine kinderen extra op moeten letten. En ook bij de introductieweken voor nieuwe studenten worden er hittemaatregelen getroffen. Blijven nog even bij die warmte, want het is voorlopig niet meer toegestaan om te barbecuen in het Amsterdamse Bos, dat meldt de gemeente. Door de langdurige droogte is het risico op natuurbranden steeds groter. Dus zijn de huisregels van het bos aangepast. Hoe lang het barbecueverbod van kracht blijft, is nog niet bekend. Het dodental door de aardbeving in Colombia is opgelopen naar ruim 220... en honderden mensen zijn gewond geraakt. De beving gebeurde gisteren en had een kracht van 7,4. Er zijn ook veel gebouwen ingestort. Hulpdiensten zijn hard op zoek naar slachtoffers die mogelijk nog onder het puin liggen. En de spanning stijgt bij fans van NEC, want over een half uurtje komt hun club weer in actie in het Europees voetbal. Ze spelen in een voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos. Vorige week werd er niet gescoord, toen bleef het bij een 0-0 gelijkspel. Dus wordt vanavond in de return beslist of de ploeg uit Nijmegen doorgaat. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog en zonnig. En dan kan het lokaal dus wel 32 graden worden.
13: Dit is Joe met Guido Kuyn.
11: En zometeen weer een spannende ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Joe Cocker. Ook de Bee Gees is Bruce Springsteen. Dancing in the Dark.

0: en Too Much Heaven. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zo nog Irene Cara en ook Joe Cocker, Summer in the City.
1: Minute to Win It.
0: Het is 7:10, dat betekent een nieuwe ronde Minute to Win It. Jorien.
2: Guido.
0: Jij mag spelen vanavond.
2: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, heel leuk. En dat mag je gaan doen met Danny. Danny, jij bent vrachtwagenchauffeur.
3: Ja, goed.
0: Wat is jouw favoriete merk?
3: Mijn favoriete werk?
0: Merk.
3: Merk? Nike.
0: En van vrachtwagens of maakt Nike ook vrachtwagens tegenwoordig?
3: Nee, ik rijd
0: een
3: MAN,
0: dat rijdt
3: eigenlijk wel het
0: relaxte. Een MAN?
3: Ja.
0: Oh ja, dus als je nu op de weg rijdt met je gewone auto en je ziet een MAN rijden, dan weet je nou...
2: Oh, dat is mijn merk!
0: Oh, dat is mijn merk, die heeft het goed voor elkaar. Die zit lekker.
3: Precies.
0: Danny, jij gaat Minute to Win It spelen. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Lukt het je om ze alle 5 te raden, weer het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Je wilde met Jorien spelen, hè?
3: Ja, cool.
0: Ja, dan wens ik jullie alle succes.
2: Ja, dan gaan we, Danny.
0: 3, 2, 1, go!
2: Oké, Danny, dit is een plek waar je van die ronde schijven kunt eten. Dan heb ik het niet over pizza's, maar over...
3: Hamburgers en McDonald's.
2: Nee, die ronde schijven, dat doe je vaak met kinderen.
3: Ronde schijven met kinderen?
2: Je kan er stroop op doen en poedersuiker. Ja, en die eet je in een...
3: Pannenkoekentent,
2: huis. Dit is een ding op de kermis. Bijvoorbeeld ook vaak met kinderen die gaan daarin zitten. Die gaan dan in een brandweerwagentje. Ja. Dit is een app waarop je foto's kan uploaden. En die kan je dan liken.
3: Instagram.
2: Ja. Dit doe je op je boterham. Dat kan je met of zonder stukjes doen. Café, die maakt dit van oudsher. Ja. En dit is iets wat je vaak op internet bijvoorbeeld krijgt. Een ander woord voor reclame, zou je ook kunnen zeggen.
3: Spam.
2: Nee, en gewoon een Nederlands woord. Kan je ook in de krant zetten als je bijvoorbeeld iemand...
3: Advertentie.
0: Ja! Zo, Jorien en Danny, wat goed!
2: Ja, we gingen lekker, Danny.
3: Oh. Ja, zeker.
2: Zo, hey.
0: Als een raket, zeg. Nou,
2: als een MAN.
0: Ja, als een echte MAN in de automaat. met een vlammende pijp vloog jullie door erheen. Gefeliciteerd, Danny. Je wint het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. En dan kan je bijvoorbeeld naar de Apenheul, Naturalis of Pretpark Juliana te horen.
2: Maar daar ga ik mee. Ik heb ook een beetje gedaan, natuurlijk.
3: Okay. Nou, ja, leuk. Toch?
0: Gaan jullie dat lekker met z'n tweeën afspreken? Kijk ik uit naar de foto's.
2: Ja, dat is goed. Wil ik wel met de MAN, hè?
0: Ja, wel met de vrachtwagen.
3: Ja, uiteraard.
0: Danny, fijne avond.
3: Zelfde.
0: Ach, wat lekker zeg. Morgen een nieuwe ronde Minute to Win It. Weer kans op prijzen. Jezelf aanmelden doe je via de app van Joe. Zometeen muziek van Blondie, Denis, ook Irene Cara naar Joe Cocker. Dit is Summer in the City.

bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Hey, maar hoe weet je eigenlijk dat je naar Joe luistert? Komt eigenlijk door onze meest gedraaide artiesten hier op Joe. Je hoort ze heel vaak in de jingles. Maar er is een mysterie achter die jingles. Want ja, je hoort daar mensen in zingen. Maar wie zijn die mensen? Hoe heten ze? Leven ze wel? Ja, ze leven echt, dat kan ik je wel vertellen. Maar het zijn een soort van anonieme sterren. Maar soms komt er in één keer een wereldster uitspringen. Dat is bij Mark Koon gebeurd. Die begon als sessiezanger, dus zong jingles in als deze die je net hoorde. Maar uiteindelijk, na meerdere klussen, voor andere artiesten ook, pakte hij een keer de voorgrond. En, hoppakee, scoorde een wereldwijde hit. Walking in Memphis bij Joe.

0: Marcoon. Walking in Memphis. Je bent bij Joe. Al die lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Duran Duran, A View to a Kill en ook de Tramps, Disco Inferno.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Echt bestreekt.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Burn, baby, burn. Disco Inferno van de Tramps hoor je zo, net als In Excess. Eerst

Inferno. En mijn moeder zei altijd vroeger, samen delen, samen spelen. En laten we dat voor morgenavond ook even afspreken, jongens. Ja, want anders is het niet te doen. Die Eclipse-brillen zijn nergens meer te krijgen. Ik heb ze vandaag nog geprobeerd te bestellen. Ik ben naar de winkel geweest. Kansloos verhaal. Dus heb je er één? Deel hem even morgenavond tijdens de zonsverduistering. Zijn we allemaal blij? Kunnen we even kijken? Wel zo gezellig. De beste.

Richard Marx, Right Here Waiting bij Joe. Nou, misschien denk je wel eens, zit ze nog wel op mij te wachten? Denk eens terug aan je middelbare schooltijd. Was het toen misschien een vriend of vriendin waar je elke dag mee optrok, maar die je nu al jaren niet gesproken hebt? Of iemand uit je voetbalteam, je softbalteam, korfbal wat mij betreft. Iemand waar je al lang geen contact meer mee hebt. Stuur die weer eens een berichtje. Doe het voor mij. Want ik las in een onderzoek dat heel vaak oude bekenden het wel leuk vinden dat je weer eens iets laat horen. Tenminste, bijna altijd. Het is op eigen risico. Status quo nu bij Joe. Whatever you want.

0: Whatever you want. Je hoort hier de beste uit de 70s, 80s en 90s met zo'n ABBA en ook Foreigner. Ja, en nog een liedje uit 1999. Er staan er twee voor je klaar in de app van Joe, maar ik ga er maar eentje draaien. Welke van de twee, daar kan je nu op stemmen in de app. En het nieuws krijgen we zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Morgen wordt het weer tropisch warm, maar toch moet je 's avonds de airco even uitzetten. Ik vertel je zo waarom.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Hey, Remo!
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Dit is jou. Met muziek van ABBA, Does Your Mother Know. Na het nieuws van 8 uur door Rebecca Looijen.
4: Goedenavond. Het wordt vanaf morgen weer warm en daardoor geldt in een deel van het land weer het Nationaal Hitteplan. Dat is het geval in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Lokaal kan het morgen 32 graden worden, de dagen daarna zelfs nog warmer. Dat betekent dat kwetsbare mensen zoals ouderen en kleine kinderen extra op moeten letten. En ook bij de introductieweken voor nieuwe studenten worden er hittemaatregelen getroffen. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete, want het is niet toegestaan om met een tractor over de snelweg te rijden. Sommige boeren hadden hun kentekens afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Ze kunnen zelfs een extra boete verwachten, want ook je kenteken afplakken mag niet. Ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de vulkaan Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar één binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog tot zeker morgenochtend stil. Daardoor zitten duizenden toeristen nu vast op Sicilië. En over 24 uur, dan is het zover. De grote zonsverduistering is dan te zien. En stroombeheerder Tennet komt met een belangrijke oproep. Verbruik in die periode even zo min mogelijk stroom, want er kan een dip in het stroomnet zijn. Het advies is om je airco en je vaatwasser even uit te zetten en de elektrische auto niet aan de laadpaal te zetten. Grote problemen worden er niet verwacht, maar de zonsverduistering blijft een risico. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en uiteindelijk koelt het af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog en zonnig en dan kan het lokaal dus wel 32 graden worden.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En lekker stem in de app van Joe op je favoriete liedje uit 1999. Het liedje met de meeste stemmen zo is Foreigner. Nou, ABBA.

0: Turner bij Joe. Say You Will. Zone of Frankie Valli en Grease. Het is 11 augustus 2026. De dag van het failliet van Batavus, Sparta en Babu. Tenminste, het bedrijf wat erboven zat is failliet gegaan. Ging al een tijdje niet zo goed, maar nu is het raak. Heb je nou een fiets van Batavus, Sparta of Babu? Zorg er even voor dat je snel contact opneemt in de winkel waar je de fiets hebt gekocht. Want als je garantie nu gaat rommelen, dan weet je dat in ieder geval van tevoren al was. Ja, en het was de dag van Nederlands succes op het EK atletiek. Bij het kogelstoten pakte Jessica Schilder opnieuw het goud. En daarmee is ze de eerste Nederlandse atleet die op hetzelfde onderdeel 3 keer op rij Europees kampioen is geworden. Gefeliciteerd.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar wie pakt muzikaal gezien het goud vanavond? Ik heb 2 liedjes voor je afgestoft uit de top 40, maar dan van een tijdje geleden. Het is de top 40 van vandaag, 11 augustus, maar dan in 1999. En jou de vraag, welke van deze 2 liedjes wil je horen? Ga je voor Jennifer Lopez en If You Had My Love? Britney Spears and Sometimes.
1: Oh,

uit de popmuziek. Maar in welke van de twee heb je vanavond meer zin? Tenminste qua liedjes. Jennifer Lopez, If You Had My Love, of Britney Spears en Sometimes. Stem nu op je favoriet. Doe je gewoon in de app van Joe. Hoor liedje met de meeste stem over 6 minuten. Naar Paul Young en dit is Frankie Valli.

0: Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Paul Young en Love of the Common People.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En muzikaal gezien waren we ons nu even in het jaar 1999. Het jaar dat Lance Armstrong voor de eerste keer de Tour de France won. En dat tot en met 2005 7 keer achter elkaar deed. Natuurlijk heel knap, maar ja, als je drugs hebt gebruikt, doping in de wielrenwereld, dan kan het zomaar eens zijn dat al die titels weer van je af worden gepakt. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. In de top 40 stonden 11 augustus, maar dan in 1999, deze twee liedjes. Jennifer Lopez en If You Had My Love.

0: En ik leg het lot weer in jouw handen. Welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen op Joe? Het naar je radio roepen heeft nu geen zin meer. Er is gestemd in de app van Joe. En met 54% van de stemmen, oh, dat is toch best wel close, is de winnaar van vandaag. Oh, ik zit hier te roffelen, maar ik doe het even officieel. Is de winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Jennifer Lopez.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Jennifer Lopez en If You Had My Love. Heb je de app van Joel op je telefoon staan? Als het antwoord nee is, is dit het moment om hem even te downloaden. Want dan heb je morgen inspraak op wat je gaat horen op de radio. Morgen stof ik namelijk weer twee liedjes af die eerder in de top 40 stonden. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1990. Dat morgenavond rond 8:10. En nu Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.

0: I Don't Like Mondays bij Joe. Zometeen Meatloaf. You took the words right out of my mouth. En een beetje een gek liedje. Ja, als je nu zo naar buiten kijkt. Weather Girls, It's Raining Men. Maar ik ga hem toch draaien.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopdoor Easy Impact van 139 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: Een Müllermilkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, zometeen even een raadseltje op de dinsdagavond. Doe zometeen lekker mee. Verder muziek van Stevie Wonder. Ook de radio's naar de Weather Girls. It's Raining Men.

Joe met de radio's. En she goes Nana. Zo nog Stevie Wonder. Maar zullen we eerst even een raadseltje doen? Ja, even leuk toch? Dinsdagavond, raadseltje. Doe maar even mee. Wat hebben Frans Duits? Weet je wel, die man van... En de wereldberoemde Meatloaf met elkaar gemeen. Zal ik je maar vertellen. Ze hielden allebei wel van een drankje. En dan druk ik het nog heel licht uit. Frans Duits die heeft een hele tijd lang 6 liter Bacardi per week gedronken. Nee, niet per jaar. 6 liter per week. En Meatloaf die hield ook wel van een drankje. Hij heeft jarenlang gekampt met drank- en ook drugsverslavingen. Maar op een gegeven moment liet hij het helemaal los. Daar die nee. Geen drugs meer voor mij. Geen alcohol meer voor mij. Maar er was één moment waarop hij toch een uitzondering maakte. En dat was vlak voordat hij het podium opging. Klein shotje tequila. Werkt goed tegen de zenuwen.

Stevie Wonder, Part-Time Lover bij Joe. Zometeen nog Marianne Rothenberg. Ik bin niet doe. Maar eerst ga ik je even helpen. Als je nog een klusje te doen hebt. Dan is dit het moment om je radio harder te zetten. En snel door je huis heen te vliegen. Om nog even te stofzuigen. Of met een bloedgang nog even de tuin te sproeien. Ja, dit is het moment. Want ik draai een liedje voor je van boven de 120 beats per minuut. En dat is best wel snel. En het onderzoek blijkt dat als je snellere muziek luistert, je hartslag ook mee omhoog gaat en dat je dan productiever bent. Al zijn die 190 beats per minuut van Genesis wel veel. Dit is Jesus, He Knows Me.

0: van mij.
1: En sinds een dag of twee. Bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s met zo'n 10 sharp. You, Lionel Richie en All Night Long. En daar is ze. All night long, met het nieuws. Goedenavond, Rebecca.
2: Goedenavond, Guido. In Spanje vrezen ze dat het helemaal uit de hand gaat lopen tijdens de zonsverduistering morgen.
1: Zometeen meer.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
1: Dit is Joe. Met Lionel Richie en All Night Long. Na het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Spanje vreest voor nieuwe bosbranden. En dat heeft allemaal te maken met de zonsverduistering. Die is in Spanje morgen extra goed te zien. En daardoor zullen er waarschijnlijk 1,5 miljoen extra mensen de weg op gaan. Maar ondertussen is het daar nog gorddroog bij temperaturen tot wel 40 graden. De Spaanse autoriteiten vrezen daarom dat het met al dat toerisme snel mis kan gaan. Er gelden daarom extra strenge regels. Barbecuen en vuurwerk afsteken is verboden. Dankzij natuurparken dicht en mag je niet meer overal parkeren. Een achtervolging dan door het centrum van Enschede. Een verdachte man probeerde daar op een motor te vluchten voor de politie. En daarbij reed hij een winkelcentrum binnen en eindigde in een winkel. Dat meldt RTV Oost. De politie heeft de man uiteindelijk opgepakt. De winkel is beschadigd geraakt. Het is niet bekend of er ook gewonden zijn gevallen. Ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de vulkaan Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar 1 binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog tot zeker morgenochtend stil. Daardoor zitten duizenden toeristen nu vast op Sicilië. En zwemster Marit Steenberg is vanavond Europees kampioen geworden op de 100 meter vrije slag. Toch kijkt ze er met gemengde gevoelens op terug, vertelt Marit bij de NOS.
15: Super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste denk ik in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen.
2: Ja, want dat was eigenlijk haar hoop. Er is nog meer Nederlands succes bij het EK, want Milo van Wijk werd tweede. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog en zonnig. En dan kan het lokaal wel 32 graden worden.
16: Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: En Italiaanse muziek zometeen. Mattia Bazzar, Ticento komt eraan. Net als de Buggles. Video killed the radio star. Naar Lionel Richie. Ja!

Called the Radio Star bij Joe. Ja, ze hebben het geprobeerd, maar het is er niet gelukt. Ook niet bij Spotify. Radio is nog steeds alive and kicking. En gelukkig maar, want Spotify kampt tegenwoordig met problemen. Want ze hebben heel veel nepmuziek erop staan, gegenereerd door AI. Maar ze hebben er ook een oplossing voor bedacht. Briljante oplossing. Vanaf vandaag zie je in de app van Spotify wanneer een liedje AI gegenereerd is of niet. En ik heb wel respect voor die oplossing. En zoveel dat ik dacht, dat kunnen we bij Joe ook wel doen. Dat als je een liedje hoort dat door AI is gemaakt, dat ik dat er even netjes bij zeg. Maar we zijn nu al safe. Want we hebben zo Mattia Bazar met Ticento. Is niet gemaakt door AI. En de Doobie Brothers, Listen to the Music, die je daarna hoort, ook niet gemaakt door AI. Ja, eigenlijk zit je altijd goed bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s zonder AI. Met Ten Sharp.

The Doobies, Listen to the Music bij Joe. Zo nog UB40. In 2026, natuurlijk een vooruitstrevende tijd. We staan heel veel in contact met elkaar via de telefoon. Maar we praten tegenwoordig steeds minder met elkaar. Komt door de zelfscanners, thuiswerken en smartphones. In de afgelopen 15 jaar zijn we zelfs 30% minder gaan praten. Nou, zal ik er ook weer mee doen. Ik had nog een heel verhaal, maar dan niet.

0: Joe met UB40, Sing Our Own Song. Jullie deden het best uit de 70s, 80s en 90s. Met zo George Michael en Barry White. Maar iedere maandag tot en met donderdag, om 10 voor 10... maak je ook nog eens kans op 100 euro. En de nieuwe ronde van de 10 voor 10 ga ik zo met je spelen. Tenminste, als je aanmeldt, dat doe je gewoon door de app van Joe bij te pakken en mij het antwoord te sturen op de volgende vraag. In welk bordspel koop je straten en huizen, zoals de Kalverstraat? In welk bordspel is dat? Stuur het door, via een bericht in de app van Joe, maak je zo kans op 100 euro.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
10: Creon Kozijnen, zo berekend.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En in welk bordspel koop je straten en huizen zoals de Kalverstraat? Welk bordspel is dat? Stuur de naam door via bericht in de F van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. En Queen en Paula Abdul.

0: Up bij Joe. Al die lekkere muziek uit de 80s, 90s en 70s. Met zo nog Queen, The Show Must Go On.
1: De 10 voor 10.
0: En dat geldt al helemaal voor Bart vanavond. Hallo Bart.
2: Hey, hallo, goedenavond.
0: Jij speelt zo mee met de 10 voor 10. En je kan dat geld wel gebruiken om een klein foutje recht te zetten.
2: Ja, klopt.
0: Wat is er gebeurd?
2: De deuren zijn na het schilderen een beetje aan elkaar gaan plakken. Omdat ze een tijdje tegen elkaar aangestaan hebben.
0: Oh, nee.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Wacht, je bent bezig met een verbouwing, begrijp ik?
2: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: En dan ben je bezig met de deuren schilderen?
2: Ja, die waren dus in principe al klaar.
0: Ja, ja.
2: Dus die hadden we even aan de kant gezet. Want er moest eerst nog wat anders gebeuren.
0: Ja.
2: Maar ja, die hebben iets te lang in een soort natte verf tegen elkaar aangestaan.
0: Oh, nee. Maar zitten ze dan echt helemaal aan elkaar vastgeplakt?
2: Nou, ze zaten behoorlijk vast, ja.
0: Bart, toch? Ja. Ach, dan ben je zo ver met je verbouwing. Denk je, nou, ik kan er volgende week in en dan verpest je nog even die deuren.
2: Ja, krijg je dit weer even, ja.
0: Dan krijg je dit. Ja, heb je veel tegenslagen gehad tijdens de verbouwing?
2: Nou, dat valt eigenlijk best wel mee.
0: Oh.
2: Nee, het liep allemaal best wel goed, ja.
0: Oh, nou, dan kunnen we zeggen... Ja. Oh.
2: Het liep 3 jaar lang goed. Dus we zijn al best wel even bezig.
0: En het was de bedoeling dat het een half jaar goed liep? Of,
2: nou ja, had leuk geweest.
0: Ja, ja. Ja, maar ja, dat is wat verbouwen is. 2 keer zo duur en 3 keer zo lang.
2: Ja, precies, ja. Ja.
0: Maar ik begrijp dus dat het geld wat je zo wint in de 10 voor 10 eventueel naar een nieuwe pot verf gaat voor de deuren.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Oké. Hoop ik dat het een hele dikke pot verf wordt. En het daarna niet weer verpest, hè? Ik ga niet nog op pot verf.
2: Nee, nee. Nee, daar gaan ze er gelijk in.
0: Akkoord, ik spreek je zo.
2: Yes. Oké.

0: Starship. We built this city. Bij Joe met Son of Fleetwood Mac en Dream.
1: De 10 voor 10.
0: Allemaal, kijk eens op de klok. Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro vanavond voor Bart. Die is 3 jaar aan het verbouwen geweest in zijn huis. Ging nog even de deuren schilderen. Maar zetten ze na het schilderen tegen elkaar aan. De deuren bleven aan elkaar plakken en nu mag hij opnieuw gaan schilderen. Dus ja, het geld gaat naar een nieuw potje verf. Welke kleur, Bart?
2: Ja, wit.
0: Wit. Oké, okay. Ja, dat was ook al de kleur die ze waren.
2: Ja, dat was ook de kleur die ze waren, ja.
0: Oké, top. Bart, heb je telefoon in je oor?
2: Nou, ik heb hem op luidspreker staan.
0: Hoor je me goed zo?
2: Nee,
0: neem hem even aan je oor. Dan kun je het beste meedoen met de 10 voor 10. Leg ik ondertussen even het spel uit. Je krijgt zo 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen in de 10 voor 10. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een deurenmerk. Noem ik echt een deurenmerk. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Klaar voor?
2: Ja. Ja.
0: Mooi, daar ga je. Vraag 1, Bart. In welk bordspel koop je straten en huizen zoals de Kalverstraat?
2: Monopoly.
0: Yes, die heb je beantwoord in de app van Joe en die brengt je nu op een tientje. Vraag 2. Vandaag werd bekend dat fietsfabrikant Axel failliet is verklaard. Noem één van de merken waar we dit bedrijf van kunnen kennen.
2: Batavus?
0: Ja, klopt. Batavus, Sparta en Babu. Je staat op 20 euro. Vraag 3. Uit welke boon wordt chocolade gemaakt?
2: Cacao?
0: Ja, ook goed. 30 euro. Vraag 4. De zomervakantie zit er voor één van de 3 regio's in Nederland al bijna op. In welke regio gaan de kinderen van de volgende week weer naar school?
2: Noord.
0: Ook goed. Vooralsnog foutloos. 40 euro. Vraag 5. Welke rivier stroomt door de Britse hoofdstad Londen?
2: Thames.
0: De Thames werd ingefluisterd. Maar het is ook goed. 50 euro. Mooi. Vraag 6. Welke pittige groene saus krijg je vaak geserveerd bij sushi?
2: Wasabi?
0: Ook ingefluisterd door ik. Wasabi. 60 euro. Vraag 7. Tegen welke club speelde NEC vanavond?
2: Ajax.
0: Ajax, nee, dat niet. Ze speelden tegen.
2: Je zei wel wat.
0: Dat is heel goed. Ze speelden tegen Olympiakos en ze hebben gewonnen met 2-1. Of tenminste, het is bijna af. Het is verlenging. Maar ze staan nu voor, dus dat is lekker om te weten. En jij staat op 60 euro. Vraag 8. Wat betekent de handdoek in de ring gooien?
2: Dat je ermee stopt, opgeven.
0: Ja, inderdaad, 70 euro. Vraag 9. Welke tractatie wordt in Nederland volgens traditie uitgedeeld bij een geboorte?
2: Beschuit met muisjes.
0: Nou, je vliegt er doorheen en staat op 80 euro. Laatste vraag, Bart. Vraag 10. Het WK paardensport was vandaag in Aken. Maar welke royal stond daar tussen de paarden?
2: Willem-Alexander.
0: Nee, dat niet. Nee, zijn oudste dochter was daar. Amalia, groot paardenmeisje.
2: Amalia.
0: Ja, paardenfan, hè.
2: Ja,
0: dan krijg je dat. Ja, elke dag te vinden in de koninklijke stallen. Maar nu een keer op een paardenfeestje in Aken. Goed, maakt jou allemaal niet uit. Jij hebt 80 euro gewonnen. Jij hebt 80 euro gewonnen in de 10 voor 10, man.
2: Nou, fantastisch.
0: Lekker gedaan.
2: Dankjewel.
0: Jij kan lekker verf gaan halen. En dan wens ik jou succes met het schilderen, opnieuw schilderen van de deuren.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, doe voorzichtig en geniet lekker van het wonen in je opgefriste huis.
2: Ja, dat gaat ook helemaal lukken. Dankjewel.
0: Hoi. Morgen een nieuwe ronde van de 10.

0: Fleetwood Mac en Dreams bij Joe. Zometeen krijg je het nieuws van 10 uur. En daarna weer lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s van Elton John, Olivia Newton-John en ook Bob Marley.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Daar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Dit is jouw.
16: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
17: Goedenavond. Veel mensen zijn nog op zoek naar de speciale eclipsbrillen om morgen naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op veel plekken zijn ze al dagen uitverkocht, maar bij de winkels waar ze wel nog te koop zijn, stonden mensen vandaag in de rij. Toch waren het er niet genoeg. Veel mensen hebben alsnog misgegrepen. Heb je geen bril, ga dan ook echt niet kijken. Ook niet met een zonnebril, want dat is hartstikke gevaarlijk, legt wetenschapper Diederik Jekel uit.
18: For the love of God, doe dat niet. Echt zijn zonnebrillen niet bedoeld om direct in de zon te kijken. Ook niet twee zonnebrillen achter elkaar doen. Ook niet cd'tjes. Ik zou zelfs met lasbrillen oppassen, want alleen specifieke lasbrillen die echt heel erg donker zijn, die zijn er goed genoeg voor.
17: De zonsverduistering begint morgen iets na 7 uur 's avonds. Volgend jaar is er weer eentje. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd aan 24 supporters van NAC Breda. Ze worden gestraft voor wangedrag na de eredivisiewedstrijd tegen SC Heerenveen in mei. De supporters waren onder andere gewelddadig en gooiden met spullen en illegaal vuurwerk. Het duel moest daardoor stilgelegd worden en werd later definitief gestaakt. NAC degradeerde daarna. Bij de straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde dat schip door de blokkade heen te varen. Zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd. Toen dat niet hielp, schoten de Amerikanen gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaarder zijn. En het is voorlopig niet meer toegestaan om te barbecuen in het Amsterdamse bos, dat meldt de gemeente. Door de langdurige droogte is het risico op natuurbranden steeds groter en dus zijn de huisregels van het bos aangepast. Hoe lang het barbecueverbod van kracht blijft, is nog niet bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog en zonnig en dan kan het lokaal wel 32 graden worden.
16: Dit is de avond van Joe.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond. Een kwart van de mensen met ernstige psychische problemen krijgt geen zorg en is zelfs buiten beeld bij de GGZ. Het gaat naar schatting om ruim 60.000 mensen, dat blijkt uit een nieuw rapport. Nederlanders met een ernstige psychische aandoening vallen nu vaak tussen wal en schip. Vooral als iemand uit de gevangenis komt of in een kliniek heeft gezeten. Ze lopen het risico om een terugval te krijgen of om dakloos te worden. Spanje vreest voor nieuwe bosbranden en dat heeft allemaal te maken met de zonsverduistering. Die is in Spanje morgen extra goed te zien en daardoor zullen er waarschijnlijk 1,5 miljoen extra mensen de weg op gaan. Maar ondertussen is het daar nog gordroog bij temperaturen tot wel 40 graden. De Spaanse autoriteiten vrezen dat het met al dat toerisme snel mis kan gaan. Er gelden daarom extra strenge regels. Barbecuen en vuurwerk afsteken is verboden. Ook zijn natuurparken dicht en mag je niet meer overal parkeren. Ook hier in Nederland gaan veel mensen naar de zonsverduistering kijken, maar daar heb je wel een speciale bril voor nodig. Op veel plekken zijn die al dagen uitverkocht, maar bij winkels waar ze nog wel te koop zijn stonden mensen vandaag in de rij. Sommigen hebben daar veel voor over. Dat vertellen ook deze mensen bij een winkel in Lelystad.
14: Ik kom helemaal uit Groningen. Ze zijn daar nergens meer te krijgen.
15: We hebben er nu 36, maar we hebben meteen familie opgetrommeld, vrienden opgetrommeld van willen jullie het nog? Want wij zijn er nu en het scheelt toch weer een ritje van een uur.
13: Dat zeiden ze bij Hart van Nederland. De zonsverduistering begint morgen iets na 7 uur 's avonds. En een groot feest dan nog in het Goffertstadion in Nijmegen. Want NEC heeft vanavond na een lange strijd gewonnen van het Griekse Olympiakos. Na een verlenging werd het uiteindelijk 2-1. En dus is NEC door naar de laatste voorronde van de Champions League. Later deze maand staan ze tegenover een club uit Noorwegen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag en dan kan het lokaal wel 32 graden worden.
12: Dit is de avond van Joe.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
3: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hard.

0: aan dat je distributieriem stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie.
6: ANWB en gaan.
8: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Dit is jou. Het nieuws

0: 12 uur.
1: Goedenacht. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.